0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie+.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
1: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
2: Oh, dat is goed.
1: De temperatuur van het douchewater was perfect.
2: Oh, dat is goed.
1: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
2: Dat was goed.
1: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
3: Oei. Dat is niet goed.
4: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
5: Het beste uit de 60s,
6: 70s
5: en

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
4: Predici, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Predici deals op iciparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel. Ici Paris Excel.
5: Laat ze see you shine.
6: Hoe mag die steek gebakken zijn?
7: Je bak, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
6: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
7: Bleu.
3: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Ja, dat was de deur.
9: Ja.
10: En wat nu?
9: Ik bel direct de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: Wiener Berger.
12: Goh, mijn matjes. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
13: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms en ontvang een geschenkbon voor je droomhuis. Ook open op zaterdag.
11: Wienerberger.
13: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
14: Wij zijn tevreden over uw werk.
15: Maar?
14: Nee, geen maar.
15: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
16: Een hele goede morgen. Het is vrijdag en ook vandaag zetten we de 80's graag in de spotlight, want we zijn onderweg naar de 80's top 800, mocht je dat nog niet weten. Erwin, die vertelt zo meteen meer over het weekend weer en ik zorg dat je mee bent met de krantenkoppen. Your golden en vooral goed wakker worden hier. Met heel veel goede platen. En nu het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. De vakbonden protesteren tegen het regeringsbeleid vandaag. Meer bepaald tegen de begrotingsplannen van premier De Wever en zijn ministers. De vakbonden vrezen dat de gewone mensen die besparingen serieus gaan voelen. Socialisten betogen in de straten van Brussel, vertrekken aan het Centraal Station en stappen dan naar Brussel-Zuid met als thema blijf uit onze zakken. En ze vragen aan de regering om van koopkracht, index en btw af te blijven. Het ABVV verwacht duizenden mensen in Brussel. Christelijke vakbond betoogt vanmorgen vooral aan de hoofdkwartieren van N-VA, Vooruit, CD&V, MR en Les Engagés, met enkele honderden militanten. De stakingsactie veroorzaakt ook hinder bij de lijn en de MIVB. Daar rijden minder bussen, trams en metro's. Brussels Airport schrapt 140 vluchten vandaag. Dus check zeker op voorhand de app en de website als je vandaag het vliegtuig neemt. Ook in de scholen zullen ze de vakbondsactie voelen, want er komen minder leerkrachten werken. Bijna de helft van de jonge mensen die een huis kopen krijgen geld mee van hun ouders. Gemiddeld zo'n €15.000 lezen we in het nieuwsblad. Het is dus effectief zo dat veel jongeren vandaag de dag het al maar moeilijker hebben om zonder financiële steun van een familie een huis of appartement te kopen. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld 5 jaar geleden. Dat zien ze ook bij onder meer ING Bank. Al maar meer scholen dreigen komende jaren te moeten sluiten omdat er minder kinderen worden geboren en het katholiek onderwijs waarschuwt voor de gevolgen van dat dalend geboortecijfer. Komende 10 jaar zullen lagere en middelbare scholen tot 34.000 minder leerlingen tellen. En dat betekent minder inkomsten en sommige scholen zullen ook niet aan het minimum aantal leerlingen geraken, waardoor ze dus dicht moeten. Ook de voorbije jaren sloot al een 10-tal basisscholen de poorten. Eerst zwaar bewolkt met af en toe regen. Deze namiddag droger met opklaringen bij 14 tot 18 graden aan zee. Vanavond gaat het dan opnieuw regen of vallen er buien. Morgen brede zonnige opklaringen, maar ook wolkenvelden waaruit een bui kan vallen. Zondag schijnt eerst de zon, daarna meer bewolking en weekend maximaal rond 15 graden. Maandag bewolkt maar droog en tot 17 graden.
16: En het is nog donker en het is aan het regenen, maar op de weg valt het goed mee wat files betreft. Eentje waar je 10 minuten in staat, dat is op de R2 Antwerpen-Beveren. Daar moet je aanschuiven vanaf de A12 tot Lillo door een defect voertuig daar.
18: De Good Morning Show met Tony Talboom.

weet het nu al zeker. Deze die gaan we meer dan één keer horen in de 80's Top 800. Michael Jackson. Ja, ik kan het beginnen meetellen vanaf maandag 19 oktober. Ja, meer dan één keer, hè, want er zijn nog zekerheden in het leven en het weer hoort daar helaas niet bij, want dat is helemaal omgeslagen. Meer daarover zo meteen, maar eerst valt er wat anders uit de lucht. Namelijk een Belgische band, The Pebbles. Welkom allemaal in de Good Morning Show.

0: blijft gewoon een hele goede Seven Horses in the Sky. Dat waren natuurlijk de Pebbles. Het is 7:15. Straks test ik ook nog je geheugen met een televisietune uit de jaren 80. En voor dat televisieprogramma had je vooral een goed inschattingsvermogen nodig. Zegt dat misschien al iets? En wie een goed inschattingsvermogen heeft over het weer, dat is natuurlijk onze Erwin. Hè. Goedemorgen, Erwin.
1: Goedemorgen, dag Tony.
0: Zeg, ja, die nazomer die is er geweest blijkbaar, hè?
1: Die is er geweest. De herfst is ingevallen. Al merk ik dat volgende week die temperaturen toch opnieuw stijgen. Maar dus ja, niet de komende 48 uren. Want vandaag veel wolken, zeker vanmorgen. Daar valt af en toe ook wat lichte regen of motregen uit. Voorlopig zijn dat geen grote hoeveelheden. En in de loop van de middag wordt het zelfs tijdelijk eventjes droog. Het wordt ook een fractie zachter in vergelijking met gisteren. 16 graden in het centrum, maar aan zee, daar passeert nu al een warmtefront. Daar kan het kwik vanmiddag oplopen tot 19, lokaal zelfs 20 graden. Nu, dat tijdelijke droge intermezzo is van korte duur, want laat vanmiddag en vanavond komen alweer nieuwe buien opzetten.
0: Oké, en dan ja, het weekend, is dat ook allemaal onder de paraplu binnen blijven of toch een beetje zonnestralen?
1: Ja, toch een beetje zonnestralen. Het ziet er al bij al nog niet zo slecht uit. Er kan wel eens wat regen vallen, vooral in de regio's nabij de Nederlandse grens, maar bijvoorbeeld in het centrum van het land en zeker de provincie Henegouwen. Daar zou het toch helemaal droog moeten blijven met regelmatig wat zon. Minpunt is wel de wind. Die is er vandaag, maar ook nog morgen. Die blaast stevig door, zodat het niet echt kan opwarmen. Morgen temperaturen om en bij 15 graden. Zondag zelfs maar 14 graden. Maar dus, zoals beloofd, vanaf volgende week een thermische opflakkering, zal ik maar zeggen. In die zin dat we woensdag dicht bij de 20 graden eindigen.
0: Oké, dus toch nog een beetje, misschien terrasjes weer dan. Want gaat de zon dan schijnen?
1: Af en toe wel. De kans op een bui neemt wel toe in de loop van de week. Maar al bij al zijn die vooruitzichten voor volgende week nog niet zo slecht.
0: Oké, we kijken er naar uit. Maar eerst het weekend. Weer of geen weer, we gaan er gewoon van genieten. Erwin, fijn weekend en tot volgende week.
1: Tot de volgende dag.
0: Jojo. The Good Morning Show.

0: crowd just can't get enough. En dat is eigenlijk precies ook het probleem met de jaren 80. Hè. 800 platen en dan ga je nog tekort komen. Welke mogen absoluut niet ontbreken? Welke mogen we niet vergeten? Stem op nostalgie.plus. Zometeen laat ik Jerry Rafferty op je los. Baker Street staat hier klaar.
1: Mannekes!
2: Bompie!
1: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
2: Wat blief?
1: Bij Gamma krijgen we
3: 25% korting op alle verf?
1: Oh, je weet het al.
2: Ja, ja.
1: Oh, en wat gaan we doen dan?
2: Schilderen natuurlijk.
3: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
1: Nee, nee, zeker niet.
4: Gamma! Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Pluskaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
3: Ik ben het beu!
5: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder lievers?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
6: Dat Imo!
7: Code Yellow!
8: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
8: Info op telenet.be.
9: En wel, ik ga eens gaan kijken.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Ma, die juwelen. Gonna de Robert.
12: Maar schatteken, die kinderen er zo moeilijk afstaan van doen.
11: Het ligt er toch maar te liggen. Doe het er iets plezant mee.
12: Wat dan?
11: De kroes, een hond, een evenring begot.
12: Robert de Nixpeer, zegt hem.
11: Ja, de Robert pakt zijn tijd en zegt wat je het best kunt. Bijhouden, verkopen of veranderen.
12: En dat is betrouwbaar?
11: Anders zou ik dat niet zeggen, hè, ma.
12: Allee, we gonna de Robert.
13: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenixpeer.be.
14: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
15: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
16: The Good Morning Show.

0: Je hoorde het daarnet van Erwin. Ja, die nazomer, misschien volgende week nog een beetje, maar dan is het gedaan. Dus we gaan zelf voor Caribische temperaturen zorgen. We halen die gewoon binnen met 10cc en Dreadlock Holiday. Meteen na het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De stakingsactie van de vakbonden veroorzaakt hinder bij de lijn en MIVB. Daar rijden veel minder bussen, trams en metro's uit. Brussels Airport schrapt 140 vluchten, dus check zeker op voorhand de app en de website als je vandaag het vliegtuig neemt. Ook in de scholen zullen ze de vakbondsactie voelen, want er komen minder leerkrachten werken. En al maar meer scholen dreigen komende jaren te moeten sluiten omdat er minder kinderen worden geboren. En het katholiek onderwijs waarschuwt voor de gevolgen van dat dalend geboortecijfer. Komende 10 jaar zullen lagere en middelbare scholen tot 34.000 minder leerlingen tellen. En dat betekent minder inkomsten uiteraard. En sommige scholen zullen ook niet aan het minimum aantal leerlingen geraken, waardoor ze dus dicht moeten. En de Verenigde Staten en Oekraïne gaan opnieuw praten over de oorlog met Rusland. Dat bevestigt president Zelensky. Oekraïnse onderhandelaars onderhandelen vandaag en morgen in de VS met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Oekraïns president Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. Eerst zwaar bewolkt met af en toe regen. Deze namiddag droger met opklaringen bij 14 tot 18 graden. En die 18 graden, dat is aan zee. Vanavond gaat het dan opnieuw regenen of vallen er buien. Morgen brede zonnige periode, maar ook wolkenvelden waaruit een bui kan vallen. Zondag schijnt eerst de zon, daarna meer bewolking. En weekend maximaal rond 15 graden.
2: Brussels grondwitloof smaakt altijd met hesp en kaas, gestoofd of rauw. Ontdek het op grondwitloof.be.
0: En er zijn serieus wat files bijgekomen op dat half uurtje. Op de Antwerpse ring richting Nederland, de langste file op dit moment. 32 minuten van Antwerpen centrum tot Borgerhout. Want daar gebeurde een ongeval. Op de E429 naar Brussel ook een half uur van Tubeke tot de Nijvelse Steenweg. Op de R2 Antwerpen-Beveren verlieg je 20 minuten van de A12 tot de Thijsmanstunnel. Daar gebeurde ook al een ongeval. Op de Antwerpse ring naar Gent, 17 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En op de E313 naar Antwerpen is het een kwartier aanschuiven van Rans tot Antwerpen-Oost. Ergens anders in de file is dat minder dan een kwartier.
3: The Good Morning Show.

0: Ik heb dit singeltje gekocht in 1983 en ik heb dat gewoon grijs gedraaid. Nee, na 99 luftballons. Ja, 1983. Toen lag ook de Rubik's Cube op de tafel. Beenwarmers, die droeg ook iedereen, behalve ik. En de Koude Oorlog natuurlijk. Hè. En Nena maakte daar een wereldhit van, 99 luftballons. Straks bladeren we door de kranten van deze 9e oktober. De classics in de Good Morning Show die komen van de OJ's en de Beach Boys.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag 19 oktober
1: naar de 80's top 800
3: van Nostalgie+.
1: Proximus presenteert.
6: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
7: Ja.
6: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Mania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
9: Oh, was dat?
1: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
9: Ik was nog niet klaar!
1: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
10: Ramen, deuren, verandas.
11: Reinaars Aluminium.
12: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
1: De Go.

0: Eentje uit mijn geboortejaar, dus dat kan niet slecht zijn. The Beach Boys en Sloop John B. 13 minuten voor 8 is het ondertussen. 4 wilde jongens zometeen, die vinden dat rustig wakker worden niet nodig is. En dan heb ik het over Duran Duran, die komen eraan. Maar waar hebben de kranten het over vandaag? Belang van Limburg schrijft dat jeugdwerkers kreunen onder de toenemende werkdruk. Jongeren begeleiden vraagt steeds meer van de mensen die in het jeugdwerk actief zijn. Gazet van Antwerpen meldt dat de politievakbond met een staking dreigt. Aanleiding is de onvrede over de aanpak van overlast. En het Nieuwsblad heeft het over de woningmarkt. Meer dan de helft van de kopers krijgt financiële hulp van thuis. Zonder een duwtje van de ouders of familie wordt een eigen woning kopen voor veel mensen onmogelijk. De Standaard schrijft dat het dalende aantal leerlingen de concurrentie tussen scholen verscherpt. En volgens het Nieuwsblad, of het laatste nieuws liever, zullen steeds meer scholen moeten sluiten. Twee kranten dus die dezelfde ontwikkeling vanuit een andere hoek bekijken. De Morgen, die bericht over het studentenprotest in Luik. De politie heeft daar ingegrepen om het protest in de kiem te smoren. En dan de Tijd kijkt naar de gezondheidszorg. Kankerbehandelingen verhuizen steeds vaker naar gespecialiseerde ziekenhuizen. Het idee daarachter is om complexe behandelingen te concentreren in ziekenhuizen met veel ervaring. En dat waren ze, de krantenkoppen voor deze vrijdag 9 oktober.
1: The Good Morning Show.

Duran Duran, Wild Boys. Het is 7:06. En deze die neemt ons mee in de wereld van de musical Grease. Olivia Newton-John. Ik zie haar daar nog zitten bij dat vijvertje. Hopelessly Devoted.

0: Maximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat?
1: I can help.
0: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
3: Peren.
2: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
3: Kom, we peren hem.
2: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
4: Winner Berger. Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
5: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms en ontvang een geschenkbon voor je droomhuis. Ook open op zaterdag.
6: Wienerberger.
5: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
8: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
7: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
9: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Jachim onze laadpalen op poëtische wijze.
12: Eindelijk. Snel en efficiënt. Laden is hier, een fluitje van een cent.
11: Mic drop. Dat is 24. Dat is vlot en voordelig laden.
13: Dat is 24.
14: Het is uw linkeroor hier, hè.
15: En uw rechteroor.
14: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
15: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
14: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
15: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
14: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
15: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
14: Ja, ja. Het kan anders.
16: Oh, dokter. Het gaat niet meer.
15: Oei, en hoe lang speelt het al?
16: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
15: Oh, klassiek geval.
16: Is het nog te redden?
15: Nee, tijd voor iets nieuws.
16: En waar vind ik dat?
15: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
16: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
15: Ja, ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
16: Gratis?
15: Ja, als je uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
16: Macri, waar beter slapen begint.
17: En straks haal ik er een bekende tv-tune bij uit de 80's. Herken jij hem nog? Laat het me weten via de app, via WhatsApp. En we beginnen met Albert Hammond, die het weekendgevoel al helemaal wakker maakt. En straks dat nummer waarmee U2 echt groot is geworden. Komt er ook aan. En is het bijna 8 uur? Dit is het nieuws met Bart van Langhoven. Goedemorgen.
18: Goedemorgen. De actiedag van de vakbonden veroorzaakt links en rechts hinder. Bij de lijn en MIVB rijden veel minder bussen, trams en metro's. Amper 4 op de 10 lijnen zijn bemand vandaag. Brussels Airport schrapt 140 vluchten. Dus check zeker op voorhand de app en de website als je vandaag het vliegtuig neemt. Ook in de scholen zullen ze de vakbondsactie voelen, omdat er minder leerkrachten zijn. Sommige scholen blijven daardoor ook dicht. De treinen die rijden wel normaal. De vakbonden voeren actie tegen de begrotingsplannen van de regering De Wever. Ze vrezen dat vooral de gewone man in de straat de besparingen serieus gaan voelen. Socialistische vakbond betoogde deze voormiddag in de straten van Brussel vanaf het Centraal Station tot Brussel-Zuid met als thema blijf uit onze zakken. En dan vraagt het ABVV aan de regering om van de koopkrachtindex en BTW af te blijven. Het verwacht duizenden mensen in Brussel. De Christelijke Bond die betoogt vanmorgen vooral aan de hoofdkwartieren van N-VA vooruit, CD&V, MR en Les Engagés. Zeg maar de regeringspartijen en ze verwachten enkele honderden militanten. Bijna de helft van de jonge mensen die een huis kopen krijgen geld mee van hun ouders. Gemiddeld zo'n €15.000. Dat lezen we in het nieuwsblad vandaag. Het is dus effectief zo dat veel jongeren vandaag de dag het allemaal moeilijker hebben om zonder financiële steun van een familie een huis of appartement te kopen. Zeker als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld 5 jaar geleden. Dat zien ze ook bij de verschillende banken. Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat besliste de regering als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Zij worden naar de scholen gestuurd waar dat het meeste nodig is. Eerst zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen. Deze namiddag droger met opklaringen bij 14 tot 18 graden. Vanavond gaat het dan opnieuw regenen of vallen er buien. Morgen brede opklaringen, veel zon ook, maar ook wolkenvelden waaruit af en toe een buitje kan vallen. Zondag schijnt eerst de zon, daarna meer bewolking. Weekend maximaal rond 15 graden. Maandag is het bewolkt maar droog en tot 17 graden.
17: 8:02 en ik geef je de files mee van een kwartier of meer. Op de Antwerpse ring schuif je het langst aan, op de E19 eigenlijk, in de richting van Antwerpen. 21 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de E313 naar Antwerpen, 20 minuten van Masshove tot Antwerpen-Oost. Dan op de Brusselse binnenring, 16 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. En op de Antwerpse ring richting Nederland, ook een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog op de E17 naar Antwerpen, een kwartier van Haasdonk tot Antwerpen West en ook op de R4 Gent-Zelzaten-Merelbeke, een kwartier van Wippelgem tot de Beekstraat. Daar gebeurde een ongeval.
1: De Good Morning Show met Tony Telboom.

With All Without You van U2. Ja, ze waren al groot, maar de Joshua Tree, daarmee werden ze plots gigantisch. Hè. With All Without You werd hun eerste nummer 1 in Amerika. En een paar maanden later stond Bono & Co. zelfs op de cover van Time Magazine. Nog een nummer 1 heet nu, maar ze moesten er wel even geduld voor hebben. The Tears of a Clown stond al sinds 1967 op een album van Smokey Robinson and the Miracles. Zonder al te veel aandacht. Pas 3 jaar later werd hij als single uitgebracht. Hij werd het hun enige aan

0: Net als Johan deze week al deed, haal ik er straks ook een bekende televisietune uit de jaren 80 bij. Benieuwd hoe snel je hem gaat herkennen. En daarna de plaat waarmee Madonna haar imago voorgoed op de kaart zette. Komt eraan, na Tom Jones en She's a Lady. Sleep
1: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Kiswe Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiswe Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kiswebank.be.
2: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
5: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot. Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
8: Ook in mij?
7: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Voor sfeermaker Tuin van Aat. Bloemen van opbak talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
11: Klaar voor de magie van eind jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
10: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
11: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
12: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
13: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
12: Echt?
13: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
12: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
13: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
12: Maar ja, dan moet jij toch...
13: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
12: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
14: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen. Online op alternate.be of in de winkel.
15: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
16: Oh, dat is goed.
15: De temperatuur van het douchewater was perfect.
16: Oh, dat is goed.
15: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
16: Dat was goed.
15: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
17: Oei, dat is niet goed.
18: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
19: Het beste uit de 60s,
0: 70s
19: en 80s. Yo!

0: Jones en She's a Lady. En dan zaten we aan het begin van de jaren 70. Maar nu neem ik je weer mee naar de tv van de jaren 80. Ja, ja, een kijkcijferhit in Vlaanderen. Met prijzen, spanning en vooral die legendarische kreet. Ja, die ga ik nu niet meegeven, want dan verklap ik al alles. Bij welk programma hoorde deze melodie? Denk er gerust even over na en WhatsApp me via 0477-900-800. Ik zoek een populair spelprogramma uit de 80's. Welke herinneringen hangen daar vast aan voor jou? Wat denk je dan als je dit hoort? Deel het op Nostalgie Plus. Open de WhatsApp en stuur naar 0477-900-800. 0477-900-800. 900-800. Bij welke tune of bij welk programma hoorde deze tune? Denk dat ik een koffietje nodig heb.
1: Jouw feest van de 80's.
0: En dan nu verder met Borderline van Madonna. Met de clip legde de Queen of Pop haar imago vast met die typische 80's look. Warrig haar, strikken, ja, van die hele grote strikken, stapels armbanden en heel veel kant. En niet veel later liepen tieners massaal zo rond.
1: The Good Morning Show.
2: Good Morning Show. Lost.

0: Hou de volumeknop in de buurt, want ik weet zeker dat je de radio nog een tikkeltje luider wil zetten. Zo meteen met de Romantics, What I Like About You. Na het nieuws met Bart van Langehoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Straks zitten de federale topministers opnieuw samen over de begroting. Premier Bart De Wever zoekt 10 miljard euro om die begroting op orde te krijgen. Maar het overleg zit nog altijd muurvast. Deadline voor dat akkoord is dinsdag. Dan wordt premier De Wever in het federale parlement verwacht voor zijn State of the Union, zoals dat heet. Vandaag voeren de vakbonden trouwens actie tegen die begrotingsplannen van de regering. Al maar meer scholen dreigen komende jaren te moeten sluiten omdat er minder kinderen worden geboren. Het katholiek onderwijs waarschuwt voor de gevolgen van dat dalend geboortecijfer. Komende 10 jaar zullen lagere en middelbare scholen tot 34.000 leerlingen minder tellen. En dat betekent minder inkomsten en scholen zullen ook niet aan het minimum aantal leerlingen geraken, waardoor ze dus moeten sluiten. En in Argentinië eist het Openbaar Ministerie in de zaak rond de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona gevangenisstraffen tot 12 jaar. Die stierf 5 jaar geleden, Maradona, aan een hartaanval en was amper 60 jaar. 7 van zijn medische medewerkers staan terecht. Ze worden beschuldigd van nalatigheid. De pleidooi in de zaak Maradona zullen zo'n 2 weken duren. Een uitspraak wordt dan later verwacht. Het is eerst zwaar bewolkt met af en toe regen. Deze namiddag droger met opklaringen bij 14 tot 18 graden. Die 18 graden is aan zee zelfs. Vanavond gaat het opnieuw regenen of vallen er buien. Morgen brede zonnige periode, maar ook wolkenvelden waaruit een bui kan vallen. Zondag schijnt de eerste zon, daarna meer bewolking. Weekend maxima rond 15 graden.
2: Brussels grondwitloof. Elke dag lekker. Elke dag gezond. Met passie geteeld in volle grond. Ontdek het op grondwitloof.be.
0: En dan geef ik je de files mee van 20 minuten of meer. Op de E19 naar Antwerpen 23 minuten aanschuiven van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de Brusselse binnenring is dat nog 20 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. En op de E313 naar Antwerpen 20 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost.
3: De Good Morning Show.

0: De grootste vrouwenhymne van de jaren 80. Het was eigenlijk een seksistisch liedje over meisjes die beschikbaar moesten zijn voor mannen. Maar dat pikte een jonge zangeres niet en ze draaide dat nummer helemaal om. Straks meer daarover na Lulu and the Lovers met Shout.
1: Boek de Canarische eilanden nu tot €300 korting per persoon. Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Hoe komt dat?
3: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
1: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
6: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
9: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
10: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
11: Maar alleen nee, mama.
9: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: The Good Morning Show.

0: feest van de 80s.
1: In 1983 kreeg Cyndi Lauper deze versie ook te horen van songwriter Robert Hazard, Girls Just Want to Have Fun. Maar in de originele versie gaat het over meisjes die leuk moeten zijn voor mannen. Een soort ja, mannelijke fantasie vanuit een, ja, laat ons eerlijk zijn, heel neerbuigend perspectief. Cyndi Lauper die hoort de beat, maar ze haat de tekst. Ze zegt letterlijk, ja, dit ga ik niet zingen tenzij ik het helemaal mag veranderen. Ze sloopt de tekst volledig en zet hem om in de vrouwelijke vorm. Het gaat niet meer over wat mannen willen, maar over het recht van vrouwen om vrij te zijn, plezier te hebben en hun eigen keuzes te maken. En ook haar mama die moest van Cyndi mee in de clip om te laten zien dat dit over alle generaties vrouwen ging. Ze veranderde een seksistisch liedje in de vrouwenhymne uit de jaren 80. Girls Just Want to Have Fun.

Eric Clapton, The Wonderful Tonight. Ah, je voelt het aan dit muziekje. We gaan nog eens terug naar de jaren 80. Ja, en sommige 80's sterren die zijn veel meer dan op het eerste zicht. Zo is Narada Michael Walden meer dan alleen een zanger. In de jaren 80 werd hij een van de grote hitmakers achter de schermen. Hij produceerde onder meer voor Whitney Houston, Aretha Franklin, maar ook Mariah Carey. Dus zeker een aanrader om eens mee te pakken in je favoriete lijstje van de Nostalgie Plus 80's Top 800. En daar luisteren we naar vanaf 19 oktober. Maar eerst moet hij natuurlijk nog gemaakt worden, hè? Samengesteld worden. En daarvoor hebben we dus jouw hulp nodig. Kies de muziek voor de lijst op nostalgie.plus. En denk dan misschien dus ook eens aan deze. Narada Michael Walden en Patty Austin. Gimme, gimme, gimme.

Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heistwoudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de Oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
2: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
3: Bij welk programma hoorde die tv-tune ook alweer die ik een half uurtje geleden liet horen? Als je net bijkomt en je wil mee 80's herinneringen ophalen, ik laat dat bewuste muziekje bij dat populaire jaren 80 programma zo meteen nog eens horen. Goedemorgen allemaal. Dit is het nieuws met Bart van Langenhoven.
4: Goedemorgen. Straks zitten de federale topministers opnieuw samen over de begroting. Maar eerst is er het kernkabinet. Premier De Wever zoekt nog altijd 10 miljard euro om die begroting op orde te krijgen. Maar het overleg zit nog altijd muurvast. Deadline voor een akkoord is dinsdag. Dan wordt premier De Wever in het federale parlement verwacht voor zijn State of the Union. Vandaag voeren trouwens de vakbonden actie tegen die begrotingsplannen van de regering. En die actiedag veroorzaakt links en rechts hinder. Bij de lijn en MIVB rijden veel minder bussen, trams en metro's. Amper 4 op de 10 lijnen zijn bemand vandaag. En Brussels Airport schrapt 140 vluchten. Dus check zeker op voorhand de app en de website. Als je vandaag het vliegtuig neemt, ook in de scholen, zullen ze de vakbondsactie voelen omdat er minder leerkrachten zijn. Sommige scholen blijven daardoor ook dicht. De treinen die rijden wel normaal. In Argentinië eist het Openbaar Ministerie in de zaak rond de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona gevangenisstraffen tot 12 jaar. Maradona stierf 5 jaar geleden aan een hartaanval en was amper 60. 7 van zijn medische medewerkers staan nu terecht. Ze worden beschuldigd van nalatigheid. De pleidooien zullen zo'n 2 weken duren en een uitspraak wordt later verwacht. Het is zwaar bewolkt met af en toe regen. Deze namiddag wel droger met opklaringen bij 14 tot 18 graden. Vanavond gaat het dan opnieuw regenen of vallen er buien. Morgen zonnige periode, maar ook wolkenvelden waaruit een bui kan vallen. Zondag schijnt eerst de zon, daarna meer bewolking. Weekend maximaal rond 15 graden. En maandag dan bewolkt weer, maar droog en tot 17 graden.
3: En het is wat natter op de weg, dan gaat het ook wat moeizamer. Op de E313 naar Antwerpen verlies je nog altijd 25 minuten van Maashoven tot Antwerpen-Oost. Op de E910 naar Antwerpen is dat 20 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. En dan op de Antwerpse ring richting Nederland ook 20 minuten van Antwerpen-Centrum tot Merksem. En op de Brusselse binnenring een kwartier van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Ergens anders aan het aanschuiven is dat minder dan een kwartier.
5: Good Morning Show met Tony Talboom.

0: Een grijze vrijdag, maar zelfs die starten we met veel vrolijkheid in de radio, zoals deze Marianne Rosenberg. Heerlijke plaat toch, hè? Ik ben wie du. En zo werd het 9:10. Ik ga je deze ochtend ook nog eens even terug voor de tv van de jaren 80 zetten. Met deze tune. Heb jij er ook nog naar gekeken? Van welk televisieprogramma kwam het? Nou, het is een tv-programma waarin je vooral een goed inschattingsvermogen moest hebben. En ook ja, een beetje geluk eigenlijk. Stuur me de naam via WhatsApp 0477-900-800. 0477-900-800. En vooral niet beginnen googlen, hè, want dat hadden we in de jaren 80 ook niet. Dus probeer eens even of je het nog in je geheugen kan vinden. Bij welk programma hoorde deze tune? 0477-900-800. Je kan me sturen via WhatsApp. Ja, de jaren 80 die kunnen we ons natuurlijk ook niet voorstellen zonder de volgende band. De Police met een van de grootste hits.
1: Jouw feest van de 80's.

0: Nostalgie bestond ook al in 1972. Elton John die keek voor Crocodile Rock terug naar de rock'n'roll uit zijn jeugd. Dansen, verliefd worden en muziek die toen alles leek te betekenen. Ja, eigenlijk deed Elton John toen al precies wat wij hier elke dag doen.
1: Krevel.
2: Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
1: Krevel. Leef beter. Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
3: Voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
5: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
6: Oh, een eekhoorn.
5: Een safari in de jungle.
6: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
5: Of maak van je koffiezet.
6: Voilà, uw koffie.
5: Een professionele espresso-machine.
6: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
7: Make it extra.
5: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
8: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip, ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
10: Van plastic, metaal of drankkarton?
9: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
11: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
12: Amai, schoon.
11: Ja, ja.
12: En dat past binnen jullie budget?
11: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
12: Slim.
11: Prachtige keuken, hè?
12: Ja.
13: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen. Eggo
14: Keukens. Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
15: Het beste uit de 60s,

Elton John, Crocodile Rock. En onze tv-tune die roept heel wat herinneringen op. Het was een quiz en thuis kon je eigenlijk perfect meespelen. Herken je hem? Laat het weten via WhatsApp 0477-900-800. Ja, Peter Kingsbury, die kent iedereen wel. Dat is de zanger die je hoort. Maar Anna Lacazio, die wordt iets minder vernoemd. Nochtans is haar bijdrage bij Cock Robin minstens even belangrijk. En dat ga je nu ook horen in deze prachtige 80s song. The Promise You Made. Misschien wil je hem ook wel mee hebben in de 80s top 800. If I lay

0: David Soul, Don't Give Up On Us. Na Save Your Kisses For Me en hun winst op het Songfestival, moest Brotherhood of Man natuurlijk met een opvolger komen. En die hoor je zo meteen. En dan geef ik je ook nog de files mee van 10 minuten of meer. Op de E313 naar Antwerpen, 26 minuten van Massenhoofd tot Borgerhout. Op de E19 naar Antwerpen, 13 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de Brusselse binnenring verlies je 11 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. En op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne.
1: De Good Morning Show.

0: Onderweg naar een moustache met een minirock Queen I Want To Break Free. En dan ben ik eens benieuwd hoe goed jouw televisiegeheugen uit de jaren 80 nog is. Ik ga zo meteen eens kijken in onze WhatsApp. Welke luisteraars hebben de tv-tune herkend? Wil jij nog snel reageren? 0477-900-800 via WhatsApp.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag 19 oktober
1: naar de 80's top 800
3: van Nostalgie Plus.
6: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
9: Jan?
10: Ja?
9: Jan?
10: Ja?
9: Oeh, je hebt mij gehoord.
10: Ja, tuurlijk dat.
9: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
10: Jij nog niet, hè?
9: Ik weet het.
8: Want nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken met kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
11: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
11: Ja.
12: Wauw.
11: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
12: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, 1 keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.
1: Het beste uit de 60s,
13: 70s
1: en 80s.

0: Ja, dat is ook zo'n beeld dat we niet meer uit ons geheugen wegkrijgen, denk ik. Zo'n 80's herinnering. Freddie Mercury met een minirok en dan een moustache. Fantastisch. Elf over half tien is het ondertussen. Deze tune die hoor je al verschillende malen op de radio deze ochtend. Maar bij welk programma hoort die alweer?
1: Jouw feest van de 80's.
0: Goedemorgen, Peter.
2: Goedemorgen, Tony.
0: Jij herkende hem meteen, hè?
2: Ja, zeker, zeker. Dat was een hoger-lager, hè?
0: Hoger-lager, ja. Dat werd toen ook heel erg hard geroepen in dat programma, hè?
2: Ja, klopt.
0: Het was de vaste slogan. Zeg, dus jij hebt ethisch bewust meegemaakt. Jij was toen tiener. Ja, je ging naar school waarschijnlijk dan, hè?
2: Ja, naar de middelbare school, inderdaad.
0: Ja, en ook feestjes en zo. Eerste feestjes waarschijnlijk.
2: Eerste feestje, de vijven vooral, hè. Samen met de school, vooral schoolvijven.
0: Ja, en waar ging je dan uit?
2: Het Antwerpen eigenlijk meer.
0: Ja, oké. Okay. Op welke muziek danst je vooral graag?
2: Oh, ik ben vooral New Wave, Simple Minds, Durenderen, ja.
0: En was dat dan ook helemaal in het zwart en met oogschaduw en zo?
2: Nee, dat niet.
0: Nee? Oei, Peter, ik heb dat wel gedaan.
2: Okay.
0: Zeg, je keek duidelijk ook naar televisie, hè? Hoger, lager, ja. Met Walter Capio. Keek je vaak?
2: Ja, dagelijks. Maar dit programma was enkel eenmaal op de week, dacht ik.
0: Ja.
2: Waar wij twee koppels moesten tegen elkaar spelen. Daar werd een vraag gesteld. Eén koppel moest dan iets raden, denk ik, en een getal. En dan het andere koppel moest dan zeggen hoger of lager.
0: Ja, het was altijd wat gokken natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: En de hele studio die hielp mee. Hoger, lager, was jij daar goed in?
2: Nee, niet altijd. Altijd de kaarten goed lagen wel, maar soms waren het moeilijke kaarten.
0: Ja, voilà.
2: Als je 7 hebt, is het wat in de midden. Hè?
0: Ja, voilà. Je moest vooral veel geluk hebben ook, zeker. Hè? Zeg, als je nu nog één avond terug naar de jaren 80 kon gaan, wat zou je dan opnieuw willen meemaken? Is dat dan een tv-programma of een avondje uit of een concert? Maakt niet uit.
2: Nou, ja, toch een goeie avondje uit. Met de goede oude muziek van toen. Hè.
0: Ja. Dat was... Dat bestaat nu niet meer, hè? Zo van die vijven en dergelijke.
2: Er zijn nog wel enkele vijven die in het Antwerpse 80's flashbacks en zo. Er zijn nog wel enkele vijven, maar ja, er zijn er minder en minder natuurlijk.
0: Ja. Peter, als je zo nog eentje weet, stuur, dan ga ik mee, hè?
2: Ja, zeker.
0: Oké, zeg, bedankt om te reageren. Geniet mee van de muziek van de 80's Top 800 binnenkort. Daar zal ook wel wat New Wave in zitten. Dus zorg dat je favorieten erbij zijn. En dat doe je door te stemmen op onze website, hè? Nostalgie.plus.
2: Ja, mijn stem zijn al uitgebracht.
0: Ah, valasse. Fijn weekend, Peter, en bedankt dat je erbij was.
2: Ja, fijn weekend, Tony.
0: Bye-bye.
2: Dankjewel, dag.

Johnny Cash en The Ring of Fire. Het is 10 voor 10. Laat het weekend goed beginnen met Nostalgie Plus. Erbij is dat al voor meer dan de helft een succes. Zometeen Serge, dan op de middag Michel Follet en daarna Domi live vanuit zijn platenkast. Mis het zeker niet. Villa Vinyl. Je kan verzoeken sturen via WhatsApp. Ons bekende nummer ondertussen, dat is 0477-900-800. 0477-900-800. Dit is nog Clouseau met Louise.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
1: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Kop
3: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Schat, ik zie je graag.
6: Ja, maar...
5: Maar nee, geen maar.
6: Oh.
5: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: De ramen, deuren en veranda's van Reinaerts Aluminium bieden levenslang woonplezier.
10: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
9: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
10: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
9: Ramen, deuren, veranda's?
11: Reinaerts Aluminium.
10: Vind je vakman op reinaerts.be.
12: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
13: Gateway Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Gateway Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op gatewaybank.be.
14: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
15: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
16: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
15: Echt?
16: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
15: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
16: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
15: Maar ja, dan moet jij toch...
16: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
15: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
17: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte pc samen. Online op alternate.be of in de winkel.
18: Ja, dat is een echte ochtendman, hè, onze Tony Talboom. Bijna 10 uur. Op mijn beurt een hele goede morgen.
19: Your golden years. Nostalgie plus.
18: En het is zover, bijna 10 uur. Tijd voor het nieuws. Goedemorgen, Bart.
20: Goedemorgen. Voor het Assisehof in Gent is de tweede dag gestart van het proces over de dood van peuter Dien. Het jongetje van 4 stierf 4 jaar geleden in Nederland in de provincie Zeeland. Twee verdachten zijn oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy, waar het jongetje van 4 geregeld verbleef in hun huis in Sint-Gilles-Waas in Oost-Vlaanderen is dat. De voorzitter van het Assisehof ondervraagt hen vandaag onder meer over wat ze nu precies deden met peuter Dien. Deze namiddag komen dan de eerste getuigen hun verhaal vertellen. Er komt een nationaal expertenpanel dat oncologen helpt als die zoeken naar een moeilijke behandeling voor patiënten met zeldzame of complexe tumoren. Dat staat in een nieuw plan van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Complexe dossiers gaan vanaf 2028 naar de knapste koppen. Die komen dan geregeld samen om te beoordelen welke patiënten ze kunnen helpen bij vaak dure en persoonlijke kankertherapieën. In Frankrijk wil de onderwijsminister meer dan 3000 extra leerkrachten in de scholen laten invallen om het lerarentekort op te lossen. Schooldirecties kunnen ook zelf nieuwe docenten aanwerven. De meeste moeten volgende week al kunnen lesgeven. Franse media noemen het noodplan van de regering een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk protesteren leerlingen, ouders, directies en vakbonden al meer dan een week tegen het lerarentekort en de slechte staat van heel wat schoolgebouwen. Deze namiddag droger met opklaringen bij 14 tot 18 graden. Vanavond gaat het dan opnieuw regenen of vallen er buien. Morgen brede zonnige periode, maar ook wolkenvelden waaruit een bui kan vallen. Zondag schijnt eerst de zon, daarna meer bewolking. Weekend maxima rond 15 graden. Maandag dan bewolkt maar droog en tot 17 graden.
18: Dankjewel Bart. Bij ons is het momenteel winderig, een beetje nat en 12 graden. En er zijn wat problemen op de weg natuurlijk. Het is tenslotte even over 10. Op de E313 Lummen-Antwerpen. 21 minuten verlies van Bassehoven tot Antwerpen-Oost. De Brusselse binnenring 19 minuten van Strombeek-Bever tot Vilvoorde-Koningslo. En de buitenring dan 11 minuten van Diegem-Woluwelaan tot Machelen-Woluwelaan. En op de Antwerpse ring richting Gent, daar verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Sta je ergens anders stil momenteel, dan is dat niet langer dan 10 minuten.

Welkom bij het feest van de jaren 80. Jouw feest. Maar ik begon wel met een plaat uit de 70s. Rotate in 1974 stonden 4 keer nummer 1 in dat jaar. Mud and Dynamite was hun allereerste. Bijna 10:06. Geen Leen de Marais, maar je zal het met mij moeten doen. Met die gekke meneer op de radio. Met heel veel plezier ben ik bij jou om 12 uur. Tot 12 uur. En dan is er natuurlijk 100% Follet met onze Michel Follet. Ik neem je dadelijk mee naar het feest van de jaren 80. Ik probeer jou te inspireren voor onze top 800. Maar eerst deze van James Ingram en Michael McDonald.

0: Last Waltz, terwijl hij bezig is met zijn Last Waltz Tour.
1: Jouw feest van de 80's.
0: En het was dus duidelijk geen plaat uit de 80's. Ik wilde de spanning nog even opdrijven. En nummer 7, ik was dat bij Nostalgie Plus. En ik neem je mee naar 1983 met een groep die in ons lijstje staan. Een groep, eigenlijk was het een duo, hè? David A. Stewart en Annie Lennox. En de allergrootste en ja, de eerste hits. Ze hadden er al een paar eerder gemaakt, maar dat waren niet echt hits bij ons in Europa. Sweet Dreams Are Made of This. En om je helemaal in de sfeer te brengen, om op deze plaats ook te stemmen, laat ik de dag horen, een fragmentje althans, van de Amerikaanse radio. Een programma dat wereldwijd werd uitgezonden tot en met Australië toe. The American Top 40 met de geweldige Casey Kasem uit 1983 met een historisch, of moet ik zeggen, hysterisch fragment. Van op het moment dat die Eurythmics nummer 1 kwamen daar in de States.

0: Well, now we're up to our new number one song by a duo who claim ghosts are helping them tidy up their recording studio. This is the story told us by Englishman Dave Stewart and Scotswoman Annie Lennox, who together form the act called Eurythmics. Recently, Dave and Annie put all their money into an old abandoned church in London. They took out a 21-year lease and set about converting it into a studio and rehearsal hall. And there's been a lot of work to do. It's a very old building. Part of it is in ruins and rubble. But that doesn't bother Annie and Dave. They're also not bothered by the fact that the church seems to be haunted. Dave says, quote, "Apparently it used to belong to an 18th century religious group called the Agapemonites, who were a sort of free love cult, persecuted and hounded out of existence." End of quote. Dave claims that a ghost or something has been moving and clearing away bits of rubble in the church. He says after we've finished for the night, they go to work, because when we arrive the next morning, a good 2 hours of work has been done for us. So I believe them to be friendly. End of quote. I wonder if that ghost does windows. But Dave Stewart and Annie Lennox couldn't care less. Their song has just hit the top. The new number one song in the USA is Sweet Dreams by Eurythmics.
1: Voilà, en nu hoorde je het van Casey Kasem. Maar ik blijf samen met jou in de 80's. En dat doen we deze keer met een nummer van Neil Diamond. Die je natuurlijk vooral associeert met de 60's en de 70's. Maar ook in de 80's was hij van de partij.
2: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Relaxed.
7: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Proximus presenteert.
10: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
11: Ja.
10: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
11: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
10: Nee, dat is louche.
9: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
12: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
14: I beg your pardon.
15: Samen aan tafel.
14: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
15: Witloof gemaakt witloof met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
14: I love the witloof van de Lunch Garden.
16: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Mannekes,
19: Pompie.
18: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
19: Wat blief?
18: Bij Gamma krijgen we
19: 25% korting op alle verf?
18: Oh, je weet het al.
19: Ja, ja.
18: Oh, en wat gaan we doen dan?
19: Schilderen natuurlijk.
18: Oh ja, wij zijn niet zot, hè? Nee, nee, zeker niet.
20: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
18: Gamma, jouw verfexpert.
21: Oh, dokter,
22: het gaat niet meer.
23: Oei, en hoe lang speelt het al?
22: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
23: Oh, klassiek geval.
22: Is het nog te redden?
23: Nee, tijd voor iets nieuws.
22: En waar vind ik dat?
23: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
22: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
23: Ja, ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
22: Gratis?
23: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronse en maak kans om je aankoop terug te winnen.
24: Macri, waar beter slapen begint.
0: En deze medaillonneke, hè, dat heeft onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter. Maar dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
1: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
2: Wat zei het hem?
0: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
8: Your golden years.
24: Nostalgie.

0: gone, and now all I want is a smile.
1: Een moment van rust en een moment van herkenning. Een tip voor onze top 800 van de 80's. Neil Diamond, Love on the Rocks.
2: Jouw feest van de 80's.
1: Ja, en ik weet niet wat jouw leeftijd is, maar misschien ging je wel uit in de 80's. En misschien zijn we elkaar tegengekomen. Ja, ik draaide vooral op feesten, fuiven, events, presenteren links en rechts. Misverkiezingen ook, met als kandidaten zo nu en dan Veronique de Kok, jawel. Maar ik speelde ook regelmatig in discotheken die regelmatig terugkwamen. Dus het was nooit altijd op dezelfde locatie. En dat waren meestal discotheken of zalen waar echt nog heel veel ambiance werd gemaakt. Dat was bijvoorbeeld het geval in de Postillon in Haaltert bij Aalst. Elke zondagavond groots feest daar. Het Witte Paard in Capelle op de Bos. De Toekomst in Putten. Geweldige herinneringen. Putten boven Mechelen dan. Het Feestpaleis in Beervelde, de naam zegt het zelf. En zo af en toe ook vervangingen in de Witte Hoeve in Sint-Lieves-Esser. Dat is dan in de buurt van Gerardsbergen, Oost-Vlaanderen. En dat was een bijzondere discotheek, omdat daar enorm veel slows werden gedraaid. En ik denk de helft van de streek daar, dat die elkaar daar hebben leren kennen. Maar als het swingtime was, dan kwamen de Pointer Sisters regelmatig voorbij. Leuk om op te dansen in de 80's met bijvoorbeeld I'm So Excited. Maar ook Jump for My Love.

Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

grootste hits van Blondie, die kwamen in de 80's, dus je komt ze zeker en vast tegen. Binnenkort in onze 80's top 100. Dit was uit welk jaar? 1978, ja. Oké, de jaren 80 waren in aantocht, dat wel. Omdat het zulk mooi weer is vandaag. Maar volgens Bart, onze nieuwslezer, zou straks de zon erdoor komen. Hier is Mungo Jerry.

Bungo Jerry in the Summertime bij Nostalgie Plus. Ik heb hier een mailtje gekregen, dat vind ik leuk, van Dirk de Meijer. Dag Serge, de postiljon in Haalter, die ons net noemde, was onze vaste uitgangstek. Zowel boven in de discotheek als beneden in de bistrotheek. Ik zal je daar zeker aan het werk hebben gezien. Veel leuten gehad daar en ook mijn vrouw gevonden. Intussen al 41 jaar gelukkig getrouwd. Fantastisch, ik heb daar ook heel veel leuten gehad. En als je mij daar gezien hebt, ik hoop dat ik mij een beetje gedragen heb en niet te veel gedronken heb. Hey, het winnende Songfestival liedje uit 1988, Céline Dion.

0: hoort zeker thuis in de top 800 van de jaren 80, deze van Celine Dion. Maar ik heb ook een suggestie van Michael Jackson. Een plaat die bij ons geen hit is geweest, ondanks het feit dat hij veel op de radio was. Maar hij stond wel één in Amerika.
1: Krevel.
2: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
1: Krevel. Leef beter.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Joehoe!
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
6: Oh my zalig, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
8: B-Bad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
9: It's a Sunweb holiday.
7: Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
10: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
11: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
12: Maar alleen nee, mama.
10: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
13: Voorwaarden op ikea.be.
15: Code Yellow!
16: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
17: Dat is goeie business. En pleasure.
16: Info op telenet.be.
17: Ja, dat wordt weer overwerken.
18: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op €1000.
19: €1000? Ja, dan heb je de chance weg.
18: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
19: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
18: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
19: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.

Luc van Wassenhoven die schrijft: mooie van Michael Jackson hoeft niet nummer 1 te zijn om top te zijn. Een van de verdere suggesties voor onze top 800 van de 80's. Deze Rock With You bij Nostalgie Plus. Een hele goede morgen. We gaan richting weekend met z'n allen. En naar welke discotheek of welke vijf of welke jeugdclub eventueel ging jij uit in de 80's? Dat zou ik heel graag van je willen weten. Via 0700 800 900. Dat is 0700 800 900. Geniet ondertussen van On the Border en El Stewart. The fishing boats go out across the evening water.

Zelner Rigby bij Nostalgie Plus, waar we ons gaan verdiepen in ABBA. Want je associeert ze vaak met de 70s, maar ook in de 80s hebben ze heel wat kleppers gescoord. En als je bezig bent met je top 3 voor de 80s, dit is een tip. The Day Before You Came. En natuurlijk deze, One of Us, heeft op nummer 1 gestaan.

Allemaal keuzemogelijkheden voor onze top 800 van de ethisch hier bij Nostalgie Plus. Ja, en ik mag het nog niet verklappen, maar deze kom je morgen ook al tegen in de flashback top 40. Want in het kader van de ethisch neem ik je morgen mee naar oktober 1980.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsof.
0: Wat blieft?
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Bompie. Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
6: Wat blieft?
5: Bij Gamma krijgen we
7: 25% korting op alle verf.
5: Oh, je weet het al.
6: Ja.
5: Oh, en wat gaan we doen dan?
6: Schilderen natuurlijk.
7: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
5: Nee, zeker niet.
8: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.

0: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
1: Voor sfeermaker Tuin van Aert, bloemen van opbak talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
2: Klaar voor de magie van eind jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
1: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
2: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
3: Samen met jou ga ik richting vrijdagmiddag en ook richting weekend. Wij maken er een groot feest van vandaag.
1: Your golden years, nostalgie plus.
3: 11 uur geweest, hoogste tijd voor het nieuws met Bart. Hey Bart, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In Brussel wordt er vandaag geprotesteerd tegen de besparingen van de regeringen bij ons. Verschillende jongeren kwamen samen tegen die besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze probeerden onder meer de straten te blokkeren daar. Op dit moment vertrekt ook de betoging van de Socialistische Vakbond. Protesteren tegen de besparingen van de regering, De Wever ook. De demonstratie trekt van Brussel Centraal naar Brussel Zuid. De Christelijke Vakbond verzamelde dan weer voor de partijhoofdkwartieren om op te roepen tot overleg. Dan naar het assizeproces over de dood van Peuter Dien in Gent is dat. Het jongetje van 4 stierf 4 jaar geleden in Nederland in de provincie Zeeland. De twee verdachten zijn oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy, waar het jongetje van 4 geregeld verbleef in een huis in Sint-Gilles-Waas in Oost-Vlaanderen. De voorzitter van het assizehof ondervraagt hen vandaag onder meer over wat ze nu precies deden met Peuter Dien. Deze namiddag komen dan de eerste getuigen hun verhaal vertellen. En er komt een nationaal expertenpanel dat oncologen helpt als die zoeken naar een moeilijke behandeling voor patiënten met zeldzame of complexe tumoren. Dat staat in een nieuw plan van minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke. Complexe dossiers gaan vanaf 2028 naar de knapste koppen, zoals dat heet. Die komen dan geregeld samen om te beoordelen welke patiënten ze kunnen helpen bij die vaak dure en persoonlijke kankertherapieën. Deze namiddag droger met opklaringen bij 14 tot 18 graden. Vanavond gaat het dan opnieuw regenen of vallen er buien. Morgen brede zonnige periode, maar ook wolkenvelden waaruit een bui kan vallen. Zondag schijnt eerst de zon, daarna meer bewolking. Weekend maximaal rond 15 graden. Maandag bewolkt maar droog en tot 17 graden.
3: En nu is het bij ons 13 graden. Ik heb de files voor je opgelijst waar je langer stilstaat dan 10 minuten. Allereerst op de Brusselse binnenring. Een kwartier aanschuiven daar, dat komt daardoor een ongeval. En je staat stil tussen Expo en Grimbergen. De Antwerpse ring, Antwerpen-Gent. 13 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En op de E313 Lumme-Antwerpen. 12 minuten van Maashoven tot Antwerpen-Oost.

0: redelijke hit, deze van de Commodores, Lady. En volgens mij, maar je moet maar luisteren of dat wel zo is wat ik nu zeg, hoor je morgen in de flashback top 40 bij Nostalgie Plus. Tussen 10 en 1 neem ik je dan mee naar oktober 1980. En jouw kijkgewoonte op televisie, naar wat keek je? Ja, in de 80's, dat is nu veel minder of bijna onbestaande. Er waren er veel televisiekijkers die zo de hele avond naar dezelfde zender keken, naar alle programma's. En er werd massaal gekeken, dat weet ik, naar de Nederlandse televisie. Maar bij de openbare omroep was zaterdag en zondagavond natuurlijk heel populair. Maar ook de donderdagavond, want dan had je een drieluik. Dat begon na het nieuws en het sport met Hoger Lager van Walter Capio. En dan was er Dallas, maar daartussenin was er Panorama, het infomagazine. En dat deed goede zaken, omdat het geklemd zat tussen die twee hele populaire programma's, Hoger Lager. En dan Dallas natuurlijk. Dat volgden we bijna allemaal, denk ik. En dat was heel spannend. En ik heb hier een fragmentje van Sue Ellen, die haar echtgenoot van toen, Larry Hagman, vertolkt door G.R. Ewing, neerschiet. En daar gaan we nu naar luisteren.
1: Hoe zeg?

Ja, we hebben het regelmatig over de 80's met onze 80's top 800 in het vooruitzicht. Maar we blijven ook de 60's koesteren met Françoise Hardy daarnet. Maar ook met de Bee Gees. Maar die hebben ook hits in de 80's gescoord. Houd er rekening mee als je naar onze keuzelijst gaat. Daar staan ze allemaal in alfabetische volgorde via onze site nostalgie.plus. En je duurt op leen. Dat mag. Deze keer. Voor één keer, hè. Voor onze 80's 800 bedoel ik. Hier zijn de Bee Gees.

0: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
5: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
4: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, ons nieuwe appartement is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh nee!
7: Oei, wat is er?
5: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
7: Oei?
5: Ja, wat nu?
7: Ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste twee maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Proximus presenteert.
9: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
10: Ja.
9: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
10: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
9: Nee, dat is louche.
8: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
12: En nu nog meer.
11: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
13: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie.
14: Het beste uit de 60s,
13: 70s
14: en 80s.

0: Jouw feest van de 80's.
1: Ja, van de 70's met Amanda Lear en Follow Me gaan we terug naar de 80's met een suggestie voor onze top 800. Jouw top 800. Wij gaan die niet samenstellen. Nee hoor. Wij geven alleen maar suggesties op de radio hier bij Nostalgie Plus. En op onze site www.nostalgie.plus is dat. En daar zie je de hele lijst in alfabetische volgorde. Dus als je jouw favoriete artiest in gedachten hebt, zoals Cliff Richard bijvoorbeeld, die we zo meteen laten horen, dan duw je gewoon op de C. En dan komt alles tevoorschijn van Cliff Richard. Tenminste, de plaatjes die hij gemaakt heeft in de 80's. En ik neem je eerst even mee naar 1984, want onze baas, onze toffe baas Robin, die zegt vaak tegen mij: Serge, alles komt terug. En groot is mijn verbazing als ik het volgende lees in 1984. In Brussel betogen duizenden leerkrachten. Haha, toen ook al. Maar er gebeurde nog meer in Brussel. Daar werden in de Sint-Michielskathedraal muurschilderingen uit de 14e eeuw ontdekt. En namen, ik wist niet dat, ik dacht dat dat eerder was, maar dat was in 1984, wordt de hoofdstad van het Waalse gewest.

0: Bijna goedemiddag. En weet je wie er rondstapt? Michel Follet, gevolgd door zijn lieve hond Patch. Straks hoor je ze allebei. Tussen 12 en 1 in 100% Follet.
1: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.

0: graag gehoord hier bij Nostalgie Plus. Toto en Hold the Line. Ik heb de files opgelijst waar je langer stilstaat dan 10 minuten. Dat is allereerst het geval op de Brusselse Bindering. 16 minuten tussen Expo en Grimbergen. Dat komt daardoor een ongeval. Op de E19 Breda-Antwerpen. 14 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord door een defect voertuig. Nog op de Antwerpse ring, maar dan richting Nederland. Ook alweer een ongeval. Het is aanschuiven tussen Antwerpen-West en Berchem. Dan in de andere richting, richting Gent. 13 minuten van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy. En nog op de Antwerpse ring richting Gent. Ook 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Het feest van de 80's. Ja, ja, de top komt dichterbij. En je mag nog stemmen tot en met zondag. Ik heb weer een suggestie voor jou. In de tweede helft van de 80's was zij wereldwijd de populairste zangeres. En later werd de fakkel overgenomen wat dat betreft door Celine Dion. Ik heb het over Gloria Estefan, samen met haar Miami Sound Machine. Your golden years.
1: Nostalgie Plus.

0: Die is hier blij mee. Het is een van zijn favoriete bands. En dat is iets wat wij gemeenschappelijk hebben. 10cc. The Things We Do For Love. Ze treden nog steeds op, nog altijd de moeite. Graham Goldman is de zanger. Maar voordat hij bij 10cc kwam, had hij al hits geschreven voor The Yardbirds, voor Herman's Hermits, No Milk Today. Maar ook de volgende uit 1966 kwam uit de pen gevloeid van Graham Goldman.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag 19 oktober
1: naar de 80's top 800
3: van Nostalgie+.
1: Boek Gran Canaria. Nu tot €300 korting per persoon. Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
6: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Hoera, ze zijn er weer.
7: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
6: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
8: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
9: Oh, een eekhoorn.
8: Een safari in de jungle.
9: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
8: Of maak van je koffiezet...
9: Voilà, uw koffie.
8: Een professionele espresso-machine.
9: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
6: Make it extra.
8: Cash, het knasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
10: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
11: Van plastic, metaal of drankkarton?
10: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
12: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat?
13: I can help.
12: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
14: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
15: En het is snel klaar. Dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
16: Maar alleen nee, mama.
14: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
17: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
18: Achter jou staat Xerius.
19: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo, 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
20: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
23: Hoe komt dat?
22: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
24: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
25: Dovi-keuken.
22: Wij maken uw keuken in België.

Ja, dat was de classic uit de 60s die ik bedoelde, die door Graham Gouldman geschreven is destijds. The Hollies en Bus Stop. Ik heb voor jou nog een hele leuke suggestie voor onze top 800 van de 80s. Deze mag je ook niet over het hoofd zien, hè? Maar goed, je mag er 3 uitkiezen, jouw persoonlijke top 3. En daarvoor ga je naar onze site www.nostalgie.plus. 0700 800 900. Dus 0700 900. Nee, wat zeg ik nu? Ja, toch. 800 900. Ik heb last met getallencombinaties. Kim Waard is het met Cambodja.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
1: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, nee. 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
4: Xina.
3: Xina, ja aan je dromen.
5: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
5: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
5: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
6: Dat was goed.
5: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
7: Oei. Dat is niet goed.
8: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
9: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
10: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
11: Dankjewel Serge voor mannentongen, want dat doe je als man met vrouwentongen natuurlijk. Zo dadelijk gaan we erop losshaken. Welkom!
12: Your golden years. Nostalgie plus.
11: Het nieuws, je krijgt het van Bart van Langehoven. Dag Bart.
13: Een goedemiddag. De sfeer in Brussel wordt grimmiger. Aan het Centraal Station zijn zware rellen uitgebroken. Een 100-tal in het zwart geklede jongeren met maskers en helmen hebben zich gemengd in de Nationale Vakbondsactie. Ze gooien met flessen, stenen en vuilnisbakken naar de politieagenten. Die zetten daarop het traangas en het waterkanon in. De Christelijke en Socialistische Vakbond houden op dit moment een vreedzame betoging tegen de besparingen van de federale regering. Ze roepen iedereen op om kalm te blijven, maar dat lukt dus voorlopig niet. Als je nog diesel wilt tanken, doe je dat best vandaag nog, want je betaalt vanaf morgen weer 10 cent extra per liter. De maximumprijs van diesel stijgt zo tot €2,50 per liter. Dat is op één na hoogste prijs ooit. Ook stookolie wordt fors duurder. Er komt 8 cent bij voor grote bestellingen tot maximaal €1,60 per liter. En ook dat is bijna een record. Komt uiteraard nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. En de Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste Navi Pillay. Ze was onder meer rechter bij het Internationaal Strafhof en hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Pillay krijgt de prijs voor haar belangrijk werk rond mensenrechten schendingen in Israël en Palestina. Deze namiddag droger met opklaringen bij 14 tot 18 graden. Vanavond gaat het dan opnieuw regenen of vallen er buien. Morgen brede zonnige periode, maar ook wolkenvelden waaruit een bui kan vallen. Zondag schijnt eerst de zon, daarna meer bewolking. Weekend maximaal rond 15 graden. Maandag dan bewolkt maar droog en tot 17 graden.
14: Follet.
15: Met Michel Follet.

Ja, ja, ja. Graag, maar wat is your booty? Nooit afgevraagd wat ze precies zingen. Your booty? Schud je buit, niet je buik, hè? Dat zou bij mij nog wel lukken. Dynamische start van deze 100% Follet in aanloop naar het weekend met Casey and the Sunshine Band. Er wordt wat afgeshaked in de populaire muziek overigens. Vandaag erbij Fleetwood Mac, Jacques Brel, BZN, The Communards, Johan Verminnen, The Four Tops. Er is, zoals altijd, muzikaal volstrekt geen lijn in te trekken. Maar dat maakt Nostalgie Plus zo uniek. Shake, shake, shake. Ook Rod Stewart heeft er best wel zin in. Hij kondigde begin deze week aan dat hij volgend jaar stopt met optreden. Yeah! His final tour heet het. En hij vergeet daarbij België niet. Onthoud die datum, 29 mei 2027 staat hij in de Afwasdorp. Zo klonk hij in 81. I can tell.

0: Rod Stewart. Hij bood spontaan zijn dienst aan. Tonight I'm Yours. Rod stopt dan wel met optreden. Platen maken wil hij nog even blijven doen. Hij is er tenslotte nog maar 81. Onthoud het. Stuart Rod, Afas Dome, 29 mei 2027. Vandaag in Nederland. Hoi, hoi, hoi. Nationale Krokettendag. Ik zocht me suf naar een bijpassende plaat. Niet gevonden. Gelukkig, het is ook Wereldpostdag. Dat lukt nog wel. Shocking Blue.
1: 100% Hollands.

0: Shocking Blue met een van hun eerste hits, Send Me a Postcard. Ik weet het nog niet zo. In 2027 slaan ze alweer op de posttarieven ter info. €1,77 voor een non-prior postzegel. Jawel, send de papen. Die schrikt ook. In plaats van €1,66. Maar als je toch van plan bent om veel brieven te schrijven, vergeet niet te hamsteren, nu het nog kan. We blijven opronden in Nederland. Connie van den Bos.
1: Het

Connie van den Bos, een van de meest geliefde zangeressen in Nederland in de jaren 70. Connie begon er al vroeg aan, want in haar tienerjaren zong ze al bij het Avro Kinderkoor. 10 oktober 1979 was Fleetwood Mac dag in Los Angeles. De supergroep kreeg zijn ster op de Hollywood Walk of Fame.

0: elk album van Fleetwood Mac in de jaren 70, 80 stond een ballade gedragen door Stevie Nicks. Dat was een vereiste, blijkbaar Dreams, Rhiannon, Sarah en op dit album Mirage van 82, het mooie Gypsy. Zodanig gouden gitaarsound van Duane Eddy.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Hoe komt dat?
4: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
6: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
1: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
8: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij Lapperre. Met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. Lapperre, wij maken alle oren blij.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakker Haarde in Heistoddenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
2: Voor sfeermaker Tuin van Aat, bloemen van opbaktalent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
3: Klaar voor de magie van einde jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
2: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
3: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
4: 100% Follet.

Een subtiele verwijzing naar zijn grootheid Because They're Young op het einde. De terugkeer van Dwayne Eddy in de hitparade na liefst 12 jaar. Dwayne had niet de gewoonte om zijn mond open te doen, daarom werd hij geflankeerd door de Rebelettes, een trio dames waaronder een bekende zangeres, Darlene Love. Jarig vandaag, Jackson Browne, hij wordt 78.

0: Toch wel een behoorlijk verrassende hitsingle voor Jackson Browne, die zich in de jaren 70 vooral profileerde als een sobere singer-songwriter, maar zich halfweg jaren 80 liet verleiden tot dit stomende duet met Clarence Clemons. Het was trouwens geen officiële single van Jackson Browne, wel van de saxofonist van Bruce Springsteen, Clarence Clemons, die zijn boss gevraagd had om het in te zingen, maar die was op huwelijksreis. En zo kwamen ze bij een goede vriend van Bruce Springsteen terecht, Jackson Browne. Zoals gezegd, hij is jarig vandaag en wordt 78. We gaan de accordeon opwarmen. Jacques Brel, Marcel Azola knapt het zware werk op. Nostalgie
1: Plus. 100% favoriet.
2: T'as voulu voir Vierzon, et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul, et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours.

Flan Flan, bel populair. Heeft er een hekel aan, accordeon. Maar het zit er vol van deze Vesoul. Op de kaart gezet door Jacques Brel in 68. Brel, hij overleed op 9 oktober 78. Op zijn 49ste, natuurlijk veel te vroeg. Jacques Dutronc was heel vereerd dat hij werd vermeld in dit iconische nummer. Een van de erfgenamen van Brel, Johan Verminne, precies 40 jaar geleden. Tegen.

5 december begint hij aan zijn laatste ronde die nu afscheid van een zanger heet. Dat doet Johan Verminnen in Bonheide. Alle concerten zijn uitverkocht. Alleen op 9 februari zijn er nog kaarten in de Stadsschouwburg in Brugge. In 1980 haalde Fernkinney nummer 1 in Engeland met een liedje dat daarvoor al 2 keer door 2 heren zonder succes opgenomen was. Maar voor haar verrukkelijke versie moest je wel zwichten.

0: Fern Kinney, zo heet ze. Together we are beautiful. Precies om die reden sta ik liever op een foto met iemand anders dan alleen. Zo dadelijk de hitgroep van Nederland van de jaren 70. BZN.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
4: Dag gelukkig.
3: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
4: Nee, dat lukt niet.
3: Eetjas. Nu min 20% op de Eetjas autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op eetjas.be.
5: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
8: Het zijn nu de crazy days bij Medi-market. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Media is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1+1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

Toegegeven, het is geen Jacques Brel, maar toch heeft die liedje een ontegensprekelijke charme, vind ik. Op 9 oktober 1976 kwam Mon Amour binnen in de Vlaamse hitparade. Nog eerder bescheiden, maar begin november stond het te blinken op nummer 1, ook in Nederland. Mon Amour, BZN. Elvis Costello moest begin deze zomer afzeggen voor Werchter, wegens bronchitis. Hopelijk is hij weer gezond en wel. Een van zijn prettigste singles nu. Every day I write a book. Elvis Costello. Woo!

Elvis Costello, hij had toen ook zijn attractions nog, hè, in 1983. Every day I write the book. Maar niet elke dag, maar zo af en toe schrijf ik ook een boek. Het Nostalgie Plus muziekboek, 100% Follet, ligt na dit weekend in de boekhandel. In feite al dit weekend, maar daarvoor moet je naar Oostende, want ik signeer van 10 tot 5 op de Oostense boekenbeurs. Ik wou bijna broekenbeurs zeggen. Nee, mijn broek hou ik aan, wees gerust. Ik heb maar één exemplaar. Maar dus het boek kan je daar krijgen. Je krijgt er bovendien Buffet Follet het vorige boek gratis bij. Maar nu ben ik een beetje te veel marktkramer. Ik mag overigens over die boekenbeurs tussen 4 en 6 nog vertellen bij Sepp. 100% Follet, niet langer alleen maar een muziekprogramma. En een van de jaren 60 artiesten die in het boek staat met dit liedje is Jackie DeShannon.

0: kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
2: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: KeyTrade Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. KeyTrade Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
5: Tanken bij den Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
4: Pats. Dats 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
6: Dats 24.
1: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
6: Ego Keukens.
1: Deze zondag.
7: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
8: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
9: Oh, dokter, het gaat niet meer.
10: Oei, en hoe lang speelt het al?
9: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
10: Oh, klassiek geval.
9: Is het nog te redden?
10: Nee, tijd voor iets nieuws.
9: En waar vind ik dat?
10: Bij Macri, bij de matrassen die wel goed aanvoelen.
9: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
10: Ja, ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
9: Gratis?
10: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
11: Macri, waar beter slapen begint.
12: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
13: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
12: Echt?
13: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
12: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
13: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
12: Maar ja, dan moet jij toch...
13: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
12: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
14: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
15: Hey, hallo, een zeer goede middag. We zijn er weer met Villa Vinyl. Op vrijdag namiddag klinkt oud en vertrouwd en gekraakt natuurlijk. Want zo hoort het. Laat weten wat je zin in hebt. Hè. En dat kan via een WhatsAppje op onze website. Vind je de gegevens ook? En het begint zometeen met U2. Maar eerst is er het nieuws van 1 uur met Vrouwke. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Aan het Centraal Station in Brussel zijn zware rellen uitgebroken. Een honderdtal in het zwart geklede jongeren met maskers en helmen hebben zich gemengd in de Nationale Vakbondsactie. Ze gooien met flessen, stenen en vuilnisbakken naar de politie. Die zetten daarop traangas en het waterkanon in. De Christelijke en Socialistische Vakbond houdt op dit moment een vreedzame betoging tegen de besparingen van de federale regering. Ze roepen iedereen op om het kalm te houden, maar dat lukt voorlopig niet. Na de schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn 3 verdachten vrijgelaten. Het gaat om mannen van 18, 20 en 21 jaar. Ze waren gevlucht uit het pand waar de schoten werden gelost. Voorlopig is niet duidelijk of ze effectief betrokken zijn bij de feiten. Er zijn nog altijd 2 mensen in levensgevaar. Een ander slachtoffer is er niet meer ernstig aan toe. Ook de slachtoffers zijn nog verdacht, zegt de politie. Die onderzoekt wat er precies is gebeurd. En de Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste Navi Pillay. Ze was onder meer rechter bij het Internationaal Strafhof en hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Pillay krijgt de prijs voor haar belangrijk werk rond mensenrechten schendingen in Israël en Palestina. Het is echt herfstweer met veel wind en regen en maxima tot 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden is er nog kans op regen tot 15 graden. Zondag opklaringen met af en toe nog een bui bij opnieuw 15 graden. En maandag blijft het overwegend droog bij 18 graden.
17: Young Vinyl.
18: Met Dominique Krommen.

0: Met U2 zaten we uiteraard in de jaren 80. En New Year's Day om deze eerste Villa Vinyl van het najaar mee te beginnen. Goedemiddag.
1: Domi draait door Villa Vinyl.
0: Storfors Zweden meldt zich voor 3 uur lang plaatjes draaien. Live vanuit mijn platenkast hier. Vanuit een klein beetje zonnig Zweden waar ik zit. Maar deze ochtend ongelooflijk vies weer en een graad of 4. Bijna of de winter al bijna was binnengekomen. Maar het gaat nog meevallen de komende dagen. Maar in ieder geval, ik zit lekker binnen. Hopelijk jij ook. En kan je genieten van die radio. En vooral de plaatjes die je mag kiezen hier op deze namiddag. Je weet het, aanvragen die kosten niks. Behalve 1 berichtje dat je mij moet sturen naar 0477900. 800, dat is ons WhatsApp-nummer. En dan komt dat hier in mijn mailbox terecht. En dan ga ik kijken of ik binnen mijn platencollectie heb zitten. En als dat het geval is, wil ik het met alle plezier voor je opleggen. Villa Vinyl op vrijdagmiddag het meest eclectische radioprogramma van de Vlaamse radio. Met vandaag overigens aandacht voor 6 filmtracks. Allemaal films uit 1984 heb ik uitgezocht voor vandaag. En ik zet nog 1 album centraal. Dat doen we deze hele week, iedere dag. Chardé met Diamond Life uit 1984. Daar ga ik 3 tracks uitdraaien van vinyl uiteraard tussen nu en 4 uur. Want we zijn in aanloop naar onze 80's top 800. Dus als er 80's plaatjes zijn waarvan je denkt, ja, die wil ik absoluut nog een keertje horen, dat mogen af en toe wel een keer vergeten plaatjes zijn, laat het dan even weten. En via 0477-900-800. En dan leg ik het met alle plezier voor je op hier in Villa Vinyl. We gaan naar deze, waarmee je ongetwijfeld kan meezingen. The Dream Academy.

0: jouw feest van de 80's.
1: En die kwam niet uit de 80's voor de duidelijkheid. 1975, America met Sister Golden Hair. En daarvoor Live in the Northern Town van de Dream Academy. Die van daarnet America werd aangevraagd door Bert. En de plaat die daarvoor gedraaid werd, dat was Dream Academy. Die werd gevraagd door Sonja. En jouw verzoekje kan er absoluut ook nog bij. Want daar ben ik voor deze namiddag. 0477-900-800 is ons WhatsApp-nummer. En dan kom je hier terecht. Wel wat tracks van films, die heb ik voor je in petto. Vandaag zitten we al in het jaar 1984. En dan gaan we terug naar een film die dat jaar heel erg succesvol was. Met in de hoofdrollen Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis en Eddie Hudson. En Sigourney Weaver die speelde ook mee in Ghostbusters, de allereerste uit 1984. Ray Parker Jr. die kreeg een paar dagen de tijd om het liedje te schrijven. En het stond uiteindelijk nummer 1 drie weken lang op de Amerikaanse hitlijsten. Maar er kwam af en toe nog wel wat kritiek op het nummer. Want Huey Lewis die vond dat het nummer te veel op zijn eigen plaat I Want a New Drug leek. En dat bleek ook te kloppen. De zaak werd overigens voor de rechter gesleept, maar het werd buiten de rechtbank geschikt. Om welk bedrag het ging, dat is niet helemaal bekend geworden. Een van de 6 tracks die ik ga draaien vanmiddag op vinyl uit soundtracks van films uit 1984. Deze van Ray Parker Jr. Dat wordt meebrullen met Ghostbusters.

0: Er blijft niks zo goed als het origineel natuurlijk. De originele films, later zijn er wat remakes gemaakt. En dan Ghostbusters for Life. Met een nieuwe generatie waar er nog wat rolletjes waren voor de oude generatie. 1984. Met Dan Aykroyd onder andere in de hoofdrol. Maar ook andere comedy-grootheden als bijvoorbeeld Bill Murray en Sigourney Weaver, die ook een fantastische rol speelden in die film Ghostbusters 1984. Dat was Ray Parker Jr. Zometeen Madonna, openingstrek van het album Like a Virgin, staat klaar.
1: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en jonagoldappelen, win je thuis.
6: Peren.
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
6: Kom, we peren hem.
5: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
7: Mannekes.
8: Bompie.
7: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
8: Wat blief.
7: Bij Gamma krijgen we
9: 25% korting op alle verf.
7: Oh, je weet het al.
8: Ja, ja.
7: Oh, en wat gaan we doen dan?
8: Schilderen natuurlijk.
9: Oh ja. Oh, wij zijn niet zot, hè?
7: Nee, nee, zeker niet.
10: Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
12: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
11: Ja, kom een keer kijken.
12: Amai, oh merci.
13: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
14: Bebad.
13: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Bij Cyparis XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op icparisxl.be of bij je Cyparis XL.
15: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
16: Ook in mij?
15: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
17: Achter jou staat Xerius.
18: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
19: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Theba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Theba Meubelen. In Sint-Niklaas en op thebameubelen.be. Theba Meubelen, jouw keuze in wonen.
20: Dag Robert, storen we niet?
21: Nee, kom binnen.
20: Onze kleine is roekbaar.
21: Hallo.
20: Ja, zijn kettingen van zo'n commune, hè? Dat past niet meer. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bioland. Maar wat brengt dat op?
21: €1.924.
22: Zoveel! Vergeet Bobby Holland. Ibiza, here I come.
23: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03 226 93 93.

0: De openingstrack van het album Like a Virgin. Madonna schatplichtig aan Marilyn Monroe. En dat bleek wel uit de videoclip die ze hier rond maakte. Met, inspiratiebron Gentleman Prefer Blond. Speciaal voor Nicole uit Sint-Niklaas die deze graag had willen horen op deze vrijdagnamiddag. Uit de 80's natuurlijk leggen we de nadruk op, want we zijn aan het aftellen naar de 80's top 800, waarvoor je stem meer dan welkom is. Via onze website nostalgie.plus. Material Girl. Overigens, ik was aan het denken, Madonna die heeft ooit een liedje gehad, die heette Hanky Panky. En dat is toevallig ook de titel van de plaat die nu wordt aangevraagd door Johan Vreken. Hier is Tommy James.
1: Nostalgie.

0: wreken. Vroeg zich af of deze in mijn collectie had zitten. Jazeker, anders had ik hem niet gedraaid. Meerdere keren zelfs. En dit was het singeltje van Hanky Panky.
1: Jouw feest
2: van de 80's.
0: Van Tommy James en de Shandells. Terug naar 1966 in dit geval. Het feest van de 80's. Binnenkort kan je je hartje ophalen als je van de jaren 80 houdt. Want we hebben de 80's top 800 vanaf 19 oktober te beluisteren hier bij Nostalgie Plus. En natuurlijk is je stem meer dan welkom om die lijst mee helpen samen te stellen. Via onze website kan je je favoriete 80's nummers doorsturen. En dan hoor je ze voorbij komen in die lijst. Iedere dag zet ik een classic album uit een jaar centraal. Vandaag zitten we in het jaar 1984, waar ik daar straks al een filmtrack van draaide van Ghostbusters. En nu zitten we met het debuutalbum rond de Britse band, rond frontvrouw Sade Adu. Ik heb het uiteraard over de band Sade. Bandleden die speelden allemaal bij een Latin band die Pride heette. Maar Sade begon al snel populairder te worden dan de moedergroep. Hun eerste album kwam uit in 1984, heette Diamond Life en was meteen een ongelooflijke grote hit. Net als het album dat ongelooflijk goede kritieken kreeg. Hang On To Your Love was de eerste Amerikaanse single. De doorbraak kwam er pas met Smooth Operator en dat is de openingstrek en die ga ik nu laten horen van dat album.

0: Sade, een van de drie tracks die ik vanmiddag ga draaien hier in Viva Vinyl. Smooth Operator, ja, de band draaide rond Sade Adu, die geboren werd in Nigeria. En haar echternaam was Helen Folasade Adu, zo heette ze eigenlijk. En ja, het was dus Diamond Life dat we vandaag in de kijker zetten hier. Het album uit 1984. Waar heb jij zin in op deze vrijdagnamiddag? Villa Vinyl is er weer. Je mag me laten weten wat ik kan draaien live vanuit mijn platenkast hier in Zweden. Ik zoek het op. Heb ik het in mijn collectie? Wil ik het met plezier voor je opleggen? Letterlijk en figuurlijk. Ons WhatsApp-nummer is misschien al bekend. 0477-900-800. Daar kan je terecht om je platen aan te vragen. Alles kan, alles mag, zolang het maar in mijn platenkast zit. Wat heb ik voor je klaarstaan? Ah ja, een liedje dat aangevraagd werd door de Star Sisters, zag ik binnenkomen. En dan dacht ik, eerst moet ik het nummertje draaien van de Star Sisters. Stars on 45, die samenwerking die ze daar hadden in der tijd. Maar nee, ja, ze hadden die ode aan de Andrew Sisters, Patricia Pai en haar zus, Yvonne Killy, die zaten daarin. Koen Segers, die zei van, ik ben meteen op zoek gegaan naar een vergeten parel uit de 80's van die band. En ik kwam uit bij het nummer Danger, vind ik nog altijd de max en die hoor je bijna nooit meer. En daarom werd hij aangevraagd. En je wordt op je wenken bediend, Koen, want hij komt er zo meteen aan.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag 19 oktober
1: naar de 80's top 800
3: van nostalgie.plus.
6: Schat, ik zie je graag.
7: Ja, maar?
6: Maar nee, geen maar.
7: Oh.
6: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Krevel. Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
11: Krevel. Leef beter.
12: Tiscamania, media bij Carrefour.
13: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1+1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
14: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
15: €1000? Ja, dan heb je de chance weg.
14: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
15: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
14: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
15: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
16: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
17: Voilà, ze, onze nieuwe auto is verzekerd.
16: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
18: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
17: Bel op onze makelaar.
16: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
19: Ramen, deuren, verandas.
20: Reinaerts Aluminium.
21: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.

voordeel aan op vinyl draaien is dat je de hoesjes gewoon voor je ziet liggen. En dan zie je die typische 80s kapsels van de Star Sisters. Die in 1983 het genre van de Andrew Sisters opnieuw op de kaart zetten. Met hun Stars on 45 medley. En dit was in de slipstream daarvan. Star Sisters aangevraagd door Koen. En Danger hier bij Nostalgie Plus in Villa Vinyl. Waar je aanvraag meer dan welkom is. 0477 en is ons WhatsApp-nummer. No, dat is niet genoeg hoor. 0477 900 800. 0477 900 800. Dat is ons WhatsApp-nummer. Laat vooral weten wat je zin in hebt en dan probeer ik het te draaien. Als ik het in mijn collectie heb zitten, wil ik het met alle plezier voor je opleggen. We zetten deze dagen in aanloop naar onze 80's Top 800. Iedere dag films in de kijker en dan vooral titelsongs en songs uit films uit de jaren 80. Vandaag zitten we in 1984. En sommige nummers zijn groter dan een hit. Ik heb het uiteraard over Purple Rain van Prince and the Revolution in 1984. Waar Prince zelf de hoofdrol in speelde. Hij speelde de jonge muzikant The Kid die in Minneapolis vecht voor zijn muziek, zijn liefde en zijn plek op het podium van First Avenue. Daar moet natuurlijk een soundtrack bij gemaakt worden. En die soundtrack leverde een album op dat echt wel fantastisch was. Basis van het nummer is een live-opname van augustus 1983 in de First Avenue in Minneapolis tijdens een benefietsconcert. En het was het eerste optreden van de toen 19-jarige Wendy Melvoin in de band, die later nog furore zou maken als een van de twee leden van Wendy en Lisa. De tweede track die ik ga draaien van het album Purple Rain en van de soundtrack van Purple Rain, en dat wil dus zeggen dat ik de lange versie ga draaien. Want ik heb het album opgelegd hier. Prince met Purple Rain.

0: wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij
1: toch niet. En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is los.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
6: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
8: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
1: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
9: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
1: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
12: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei. Dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
17: Goedemiddag. Zo is het alweer 2 uur geworden hier in Villa Vinyl. Laat me weten wat je zin in hebt. 0477 900 800. Ik heb iets klaarstaan voor, ik denk, Isabel. Blue Monday van New Order. Eerst tijd maken voor het nieuws van 2 uur met Vrouwkje. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Het blijft onrustig in Brussel. De rellen breiden zich uit over verschillende delen van de stad. Na de incidenten in de omgeving van het Centraal Station verplaatsen een 100-tal gemaskerde jongeren zich richting Brussel-Zuid. Ze gooien met stenen, flessen en vuilnisbakken naar de politie. En ze staken ook weer steps in brand. De politie grijpt in met waterkanonnen en traangas om de menigte uiteen te drijven. Verschillende straten zijn afgesloten. Het is een echt kat-en-muisspel geworden met de politie. Op het assiseproces over Kleuter Dien heeft Dave de Kok voor het eerst gepraat over wat er volgens hem gebeurd is. Hij gaf toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien heeft geslagen en zijn woede op hem heeft afgereageerd. Omdat hij ruzie had met zijn toenmalige vriendin. Dave de Kok nam hem mee naar Zeeland en dumpte daar uiteindelijk zijn lichaam. Hij bekende al de dood, maar hij ontkende dat hij de jongen heeft ontvoerd. De Kok riskeert tot 30 jaar cel. En tennis. Alexander Bloks ligt uit het toernooi van Shanghai. Hij verloor in de tweede ronde tegen een Fransman in 3 sets. Bloks liet nogthans 2 matchballen liggen. Hij mist zo de kans op een nieuw topduel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Het is echt herfstweer met veel wind en regen en maximaal tot 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden is er kans op regen tot 15 graden. Zondag opklaringen met af en toe nog een bui en opnieuw bij 15 graden. Maandag blijft het overwegend droog bij 18 graden.
19: Villa Vinyl
20: met Dominique Krommen.

0: Ze moesten geld bijleggen, de mannen van New Order. Omdat de hoes, om die te produceren, zoveel geld kostte dat ze niet aan de kosten uitgeraakten. Het was alleen maar op Maxi te krijgen natuurlijk, in die tijd. En ja, omdat het eruit zag als een diskette, moesten er speciale dingen uitgeknipt worden uit die hoes en zo. Het moest allemaal machinaal gebeuren. Het kostte allemaal bakken met geld.
1: Domi draait door.
0: Isabel had hem aangevraagd, maar kreeg net ook nog een berichtje van Mario Cottenier, die deze wilde horen, Blue Monday van New Order. En net voor het nieuws nog Golden Years van David Bowie. Dit is Villa Vinyl tot 4 uur vanmiddag. Op vrijdagnamiddag plaatjes aanvragen. Wat is er leuker dan dat om je weekend straks in te zetten? Waar heb je zin in? Wat wil je graag horen? Laat het me weten via een berichtje 0477-900-800. Daar kan je terecht. Alles kan, alles mag, als het maar in mijn collectie zit. Want ik draai alleen maar op vinyl. We spelen nooit vals op vrijdag. Als ik het niet heb, zal ik het ook gewoon zeggen. Zoals bijvoorbeeld Carla daar straks al iets had doorgestuurd voor Guido Belcanto. Heb ik niks van op vinyl. Maar ze heeft ondertussen al iets anders doorgestuurd. Carla, die plaat komt er straks aan. En trouwens, straks ook weer een track van het album Diamond Life. Het album, het classic album dat we centraal zetten vandaag. Een album uit 1984 en straks ook nog twee tracks uit films uit 1984. Dat staat er op het programma. En deze werd aangevraagd, de volgende dan, door Jozef. Die had zin in Frank Sinatra op deze vrijdagnamiddag met That's Life.

0: Joseph. Frank Sinatra, de enige echte. All Blue Eyes, The Voice and That's Life.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Vanaf 19 oktober hoor je hier een hele week lang alle grote 80's classics die door jou gestemd worden in een lijst. De 80's top 800 wordt dat. Je stem is welkom en dat kan via onze website nostalgie.plus. Laat vooral weten wat je graag in die lijst wil horen. En om je wat steminspiratie te geven, presenteer ik je deze drie weken iedere dag drie songs uit films. Vandaag zijn dat de films uit 1984, waar ik eerder al Purple Rain draaide en Ghostbusters. En net de volgende is Stilzitten geen optie. Met Footloose leverde Kenny Loggins in 1984 de ultieme dansvloervuller af. Titelsong van de film over een stadje waar dansen verboden is. Het verhaal was trouwens geïnspireerd op Elmore City in Oklahoma, waar dansen tot 1980 echt verboden was. Tiener Rand McCormack, gespeeld door Kevin Bacon, die verhuist van Chicago naar dat kleine stadje. En daar legt hij zich dus niet bij neer. Schoenen uit, volume omhoog. En dansen maar op Footloose.

Nogal goed vertegenwoordigd in de soundtracks van de jaren 80. Die Kenny Loggins, die zong trouwens ook Danger Zone op de soundtrack van Top Gun. En op de soundtrack van Caddyshack was hij ook te horen met I'm Alright. En dit kwam van Footloose met Kevin Bacon in de hoofdrol, Kenny Loggins. Bij Nostalgie Plus. Straks nog een filmtrack. Wat staat er klaar voor straks? Oh, ik denk The Never Ending Story van Lee Mal is er voor straks voorzien hier. In Villa Vinyl. En natuurlijk ook nog een track van het debuutalbum van Sade, Diamond Life. Dat is het classic album uit de 80's dat we centraal zetten. Ja, je verzoekjes zijn welkom. 0477-900-800. Dat is ons WhatsApp-nummer. Laat weten waar je zin in hebt op een vrijdagnamiddag als vandaag. En dan wil ik het met plezier voor je opleggen hier. Carla heeft het ook al gedaan. Ik zei het daar straks al. Carla had in eerste instantie iets van Guido Belcanto aangevraagd. Heb ik niet op vinyl. En ze heeft een andere suggestie doorgestuurd. Maar het blijft wel Belgisch met Lester en Denwood. Dat is voor zometeen. Met Sing Sing.

0: Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
2: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Relaxed.
7: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.

0: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarde in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de Oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
1: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
2: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
2: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
2: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
3: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-build computers. Stel jouw perfecte pc samen online op alternate.be of in de winkel.
4: Voor sfeermaker Tijn van Aert, bloemen van of baktalent, Tijn Sinterklaas in Etegem.
5: Klaar voor de magie van eind jaar? Tijn Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
4: Alles wat je nodig hebt bij Tijn Sinterklaas.
5: Reserveer op tijnsinterklaas.be.

was Belgisch. Ze waren afkomstig uit Koekelaren, de mannen Lester en Dan Woods. Dat waren trouwens niet hun echte namen. Ze heette eigenlijk Charles de Moulin en Freddy de Meijeren. En dit was hun eerste grote hit in 1974, denk ik. Sing Sing, dankzij Carla heb je hem hier gehoord in Villa Vinyl op deze vrijdagnamiddag bij Nostalgie Plus. Ja, het is vrijdag en we zijn terug met Villa Vinyl. En je mag bepalen wat we hier draaien. We leggen een klein beetje vandaag de aandacht op de 80's. Maar andere dingen mogen ook natuurlijk. Maar als je iets 80's in gedachten hebt dat je misschien al heel lang niet meer gehoord hebt, laat het me dan even weten. 0477-900-800. Dan kijk ik of ik het ergens in mijn platenkast heb zitten. En dan wil ik het met plezier voor je opleggen hier in Villa Vinyl. Met alle plezier overigens. Wat heb ik zo al binnengekregen? Ik zag Stranger in Moscow binnenkomen van Michael Jackson. Moet ik even kijken, Dries, of ik die ergens op vinyl heb zitten? Waarschijnlijk niet, vermoed ik. Maar stuur alvast iets anders door als je daar zin in hebt. En Vincent had Diane van Therapy aangevraagd. Maar Vincent, die heb ik niet op vinyl. Die heb ik wel op cd. Een cd van Therapy, maar die nu toevallig niet. Wat ik ook had binnengekregen vandaag. Wacht even, dan moet ik een ander berichtje bijnemen. Van Patrick Kolemans. Die zei, Dire Straits heeft in 1983 een singeltje uitgebracht dat niet op een regulier album uitkwam. Het was een soort van tussendoortje. Klopt, inderdaad. Het was een EP'tje dat ze uitbrachten in 1983. Extended Dance EP Play heette dat. Extended Dance Play, eigenlijk. En daar stonden 4 tracks op, geloof ik, op dat mini-album. Een singeltje eigenlijk gewoon. En een van die platen was deze. Twisting by the Pool.

0: Jouw feest van de 80's.
1: Dire Straits, Twisting by the Pool. Ja, een band die vooral tragere nummers heeft afgeleverd. En dan vooral van die albumtracks die een eeuwigheid leken te duren. Alhoewel dat nooit een eeuwigheid was natuurlijk met Dire Straits. Want het kon nooit lang genoeg duren. Maar dit was een van de weinige uptempo hits die ze hadden. Twisting by the Pool. Van dat EP'tje dat ze uitbracht in 1983. Het feest van de 80's. Binnenkort kan je je hartje ophalen. Je 80's hartje met onze 80's top 800. Stemmen daarvoor zijn welkom via onze website nostalgie.plus. Iedere dag zet ik een classic album in de kijker. Dat was onder andere Dare van Human League. Dat ik afgelopen week al in de kijker zette. Wat was er ook? Ik ben even vergeten wat allemaal. Maar vandaag zitten we in 1984. Met een album dat een debuutalbum was. Maar eigenlijk klonk alsof de band al jaren aan de top stond. Want wat een debuut leverde Sade in 1984 af met Diamond Life en flink wat grote hits daarop. Ik draaide al Smooth Operator, Hang On To Your Love Is King, Why Can't We Live Together. Allemaal plaatjes die daar allemaal op terug te vinden waren. Die Why Can't We Live Together was trouwens een cover van Timmy Thomas uit 1972. Diamond Life won Brit Award voor beste album 1 jaar later in 1985 en kreeg ook nog een Grammy voor Best New Artist. En de tweede track die ik ga draaien hier van dat album

Diamond Life. Wat een topalbum is het. Van voor naar achter kan je draaien. En als je daar zin in hebt, van achter naar voor ook. Tweede track die je eruit draait, want het is een beetje een classic album dat ik vandaag in de kijker zet. Hier van vinyl gedraaid natuurlijk. Your Love is King. Ook uit de jaren 80, 1984 straks. Nog een track daaruit. Ik heb overigens gezien, het is vandaag 9 oktober, is vandaag de geboortedag van John Lennon. Die is in 1940 werd hij geboren, zou vandaag dus 86 jaar geworden zijn. Het lijkt me misschien leuk om tussen nu en 4 uur nog een plaatje van John Lennon te draaien. Misschien solo, of anders met de Beatles. Maar een link met John Lennon moet er natuurlijk wel zijn. Laat even weten waar je misschien zin in hebt. 0477-900-800. Instrumentale plaatjes, die worden niet zo heel erg veel aangevraagd bij Nostalgie Plus, omdat die vroeger wel vaak gebruikt werden als tune, maar nooit volledig te horen waren. En dat bracht Danny op een idee om vandaag eens een liedje aan te vragen dat hij kent van de Nederlandse radio, want daar werd het gebruikt voor een tune van een voormiddagprogramma, De Gouden Uren. Ik moest even nadenken over wat dat weer ging. Maar de Incredible Bongo Band, die leverde in de jaren 70, denk ik, een liedje af dat volledig instrumentaal was en waar heel veel getrommel in te horen was. De Bongo Rock. Ga ik zo meteen laten horen hier.

momentje hoor. Want ik weet niet of jullie iets gehoord hebben of niet. Wacht, momentje. Ja, we zitten hier. Eens kijken hoor. Want 14:38, ik zou reclame moeten krijgen, maar die komt niet onmiddellijk door, denk ik. Weet je wat, ik ga eerst de plaat starten die we moeten starten. En dan horen we meteen wel hoe het zit met de reclame. Even horen in Antwerpen hoe het daar zit. Maar dit is die Incredible Bongo Band.

0: was een soort van pauzemuziekje dat er nog toevallig uitkomt dat Danny had aangevraagd. De Bongo Rock met heel veel bongos, heel veel getrommel op je radio. Dat is een plaat die we niet zo heel erg vaak horen. Een instrumentaal liedje dus. De Incredible Bongo Band bij Nostalgie Plus. Momentje hoor, we gaan het nog een keer proberen. Op hoop van zegen. Tot zo met Kate Bush en Cloudbusting.
1: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be. Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
4: 26% op spinazie. Nog eens lekkere spinaziepuree.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Kop
7: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
8: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
7: is wie er mag rijden. Yes, munt.
8: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
9: Krevel.
10: Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas tof.
9: Krevel. Leef beter.

magistraal. Oh. En iedere keer als ik hem opleg, en het gebeurt echt letterlijk iedere keer, ik krijg gewoon kippenvel en de haartjes op mijn armen gaan gewoon rechtop staan. Als ik Cloudbusting hoor van Kate Bush, die werd daar straks doorgestuurd. Ja, niet via onze eigen kanalen, maar Marcia aan de overkant bij Nostalgie heeft mij netjes alles doorgestuurd. En die was door Mark Matthijs aangevraagd. Films uit de jaren 80, die zetten we centraal deze twee weken. Iedere dag 6 tracks uit films. En de filmmuziek die je nu hoort, dat is Bastien's Happy Flight. En die komt uit de film Never Ending Story. Het is een film uit 1984, geregisseerd door de Duitser Wolfgang Petersen. De man die Das Boot onder andere afleverde. En hij verfilmde het boek van Michael Ende. Met een jonge Bastien die in een mysterieus boek duikt. En zo belandt hij in het bedreigde rijk Fantasia met de Falkor. Falkor was een soort van draak waarop die vloog en dat was de muziek die daaronder zat. Een super fantastische film was het en er was natuurlijk muziek bijgeschreven door de disco-legende Giorgio Moroder die de hulp kreeg van Keith Forsey die ook meeschreef aan Flashdance What a Feeling. En voor het inzingen van het nummer dat ik de Never Ending Story ga draaien zometeen was de zanger van Kajagoogoo, Christopher Hemmel. Die gooide zijn achternaam overhoop en dat leverde Limal op. Overigens is alleen te horen in de internationale film. In de Duitse versie van Neverending Story is het liedje helemaal niet te horen. En het kreeg in 2019 een nieuw leven doordat het het liedje was waarbij Dustin in Stranger Things dit gebruikte als liedje met zijn liefje op afstand. Toen kreeg je een nieuw leven, een nieuwe generatie leerde kennismaken met The Never Ending Story van Limal.

een nummer waar je sowieso goed gezind van wordt. The Never Ending Story van Lee Mal uit de gelijknamige film 1982. Ik heb het Blu-raytje ergens in mijn collectie zitten. Dat moet ik binnenkort nog een keertje bekijken. Echt een mooie film. Never Ending Story. Eens kijken wat er zoal nog op de plank ligt. Flink wat verzoekjes die weer binnenkomen. Fijn dat jullie weer massaal aanwezig zijn hier op deze vrijdag namiddag. Maar laat je vooral niet tegenhouden om zelf ook nog een verzoekje te doen. 0477-900-800 is ons WhatsApp-nummer. Je weet hoe het werkt, surf even naar onze website nostalgie.plus. Dan vind je alle uitleg van hoe je dat doet, mocht je geen WhatsApp hebben. Nadine zegt, hey Domi, mijn favoriete programma is terug. En als het kan om mijn verzoeken te draaien, dan had ik graag Dr. Hook gehoord met Storms Never Last. Niet de heel bekende, maar even mooi. De melancholie van Dennis Le Corriere is iets dat mij altijd raakt. Alvast bedankt en groetjes. En dat vind ik zo leuk aan Villa Vinyl, dat we liedjes leren kennen die dan in mijn collectie zitten, die ik al super lang, zelfs misschien nooit uit mijn kast gehaald heb, die daar ooit in beland zijn en die ik nu gewoon kan draaien voor de luisteraars. Dat was dus deze van Dr. Hook.

0: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
1: Dat gelukkig, dat gelukkig, dat gelukkig.
0: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
2: Nee, dat lukt niet.
0: Eetjas. Nu -20% op de Eetjas autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigverzekering op eetjas.be.
3: Ik ben het beu!
4: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
5: Dat is Imo!
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be. Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 15% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
12: Peren.
11: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
12: Kom, we peren hem.
11: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
13: Mannekes.
14: Bompie.
13: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
14: Wat blief.
13: Bij Gamma krijgen we
14: 25% korting op alle verf.
13: Oh, je weet het al.
12: Ja, ja.
13: Oh, en wat gaan we doen dan?
12: Schilderen natuurlijk.
14: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
13: Nee, nee, zeker niet.
15: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
13: Gamma, jouw verfexpert.
16: Oh, dokter, het gaat niet meer.
17: Oei, en hoe lang speelt het al?
16: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
17: Oh, klassiek geval.
16: Is het nog te redden?
17: Nee, tijd voor iets nieuws.
16: En waar vind ik dat?
17: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
16: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
17: Ja, ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
16: Gratis?
17: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
18: Macri, waar beter slapen begint.
19: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico. En win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
20: Nog een uur heb je om je platen aan te vragen hier in Villa Vinyl. Laat vooral weten waar je zin in hebt. 0477 900 800. Dat is wat ons WhatsApp-nummer is. Michael Jackson staat klaar met Smooth Criminal zometeen.
21: Your golden years. Nostalgie plus.
20: En zo is het 3 uur tijd voor het nieuws met Vrouwke. Goedemiddag.
22: Goedemiddag. De Liga voor Mensenrechten dient een klacht in tegen de preventieve arrestaties in Antwerpen. De politie pakt daar gekende overlastplegers op en houdt hen 12 uur lang vast zonder dat ze iets fout doen. Volgens de Liga is dat niet wettelijk. Maar burgemeester Els van Doesburg spreekt dat tegen en zegt dat de aanpak wel degelijk wettig is. Volgens haar gaat het om mensen die op straat rondhangen en vaak voor overlast zorgen. Er is mogelijk opnieuw bewijs gevonden over de zaak van Bende van Nijvel, dat schrijft het laatste nieuws. In de Dender in Geraardsbergen zijn gisteravond auto-onderdelen gevonden bij een duikoefening van de brandweer. De onderdelen zijn van een Volkswagen uit het bouwjaar 1984. En die werd mogelijk gebruikt als vluchtwagen van de Bende van Nijvel. Maar voorlopig is er nog geen verband aangetoond. De Bende maakte in de jaren 80 28 dodelijke slachtoffers in ons land. In Zuid-Frankrijk zijn twee gestolen schilderijen van Pierre-Auguste Renoir teruggevonden. Dat bevestigt de burgemeester van de stad. Dieven stalen de werken vorige maand uit het Renoir Museum. De politie kwam hen uiteindelijk op het spoor en vond de werken terug tijdens enkele huiszoekingen. Het is echt herfstweer met veel wind en regen en maxima tot 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden is er kans op regen tot 15 graden. Zondag opklaringen met af en toe nog een bui, opnieuw bij 15 graden. En maandag blijft het overwegend droog bij 18 graden.
0: Villa Vinyl
1: met Dominique Krommen.

0: Er zijn niet heel veel films waar ik de bioscoopzaal vroeger verlaten heb, voor de film gedaan was. Maar bij deze was dat wel het geval, moet ik zeggen. Waar dit in te horen was, ik ben de naam van de film trouwens al weer vergeten. Maar in ieder geval, ik was er echt niet meegediend. Ik vond het echt geen goede film, hoor, waar Michael Jackson toen in meespeelde. Deze Smooth Criminal kwam er wel uit.
1: Domi draait door Villa Vinyl.
0: Van het album Bad. Heette die film nu weer? Ja, het ging met haken en ogen aan één. Dat kan ik me nog herinneren. En dat ik Moonwalker, zo heette het. Ja, het staat ook gewoon op de hoestelmie. Oké, goed. Villa Vinyl. Nog tot 4 uur vanmiddag. Dries van de Bussen trouwens. Jij krijgt de credits voor deze Michael Jackson. Ik denk dat je eerder al Stranger in Moscow had aangevraagd. Maar die heb ik helaas niet op vinyl. Een goede keuze, een goede tweede keuze die je doorgestuurd hebt. Of enfin, tot 4 uur vanmiddag nog. Plaatjes op verzoek bij Nostalgie Plus. Jij bepaalt wat er gedraaid wordt op de radio, wat er te horen is. Op nog drie andere platen na, twee soundtracknummers hebben klaarstaan. Onder andere iets van Phil Collins. En iets van Harold Faltermeyer. En nog één track van het album Diamond Life van Sade. Maar voor de rest staat alles nog open. 0477-900-800, dat is ons WhatsApp-nummer. En daar kan je terecht. Ik had daar straks een oproepje gedaan voor een nummer van John Lennon. Alles heeft te maken met de geboortedag vandaag in 1940 van John Lennon. Hij zou vandaag 86 jaar geworden zijn. Ik kreeg een bericht van Geert Verstraeten onder andere. Een van de andere mensen die een bericht gestuurd had was Joke. En ook Louis had iets doorgestuurd voor een nummer van John Lennon. En ik ben voor deze gegaan van dat album dat in de jaren 80 uitkwam. Double Fantasy heette het. En de eerste single daaruit heette Just Like Starting Over.

0: Ik ben er zeker van dat José het Heist op den Berg meegezongen heeft, of tenminste meegeneuried heeft met Billy Paul, Only the Strong Survive.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Met binnen een dikke 2 weken, 10 dagen eigenlijk, dan is er de 80's top 800. Dan kan je je 80's hartje een hele week ophalen hier bij Nostalgie Plus. Een lijst die jij mee helpt samenstellen door onze website even te bezoeken, nostalgie.plus, en daar je favoriete 80's platen achter te laten. Ja, kies ze uit met gevoel. En dan hoor je het allemaal voorbij komen vanaf 19 oktober. Om je te helpen in je keuze, iedere dag 6 songs uit films. Vandaag zitten we in 1984. En als we denken aan de jaren 80 en aan acteurs die toen razend populair waren, dan is Eddie Murphy één van die acteurs. In de film Beverly Hills Cop reist Axel Foley van Detroit naar het chique Beverly Hills om de moord van een vriend op te lossen. En dat is allemaal tot wanhoop van de plaatselijke politie, waar hij zich niet heel erg populair bij maakt. Het liedje dat ik zo meteen ga laten horen gaat de rest van de dag waarschijnlijk wel in je hoofd blijven zitten. Het synthesizer deuntje, gemaakt door Harold Faltermeyer, van Duitse komaf, die het vak naast Giorgio Moroder. Het is een heel grote hit geworden in 1984. En de soundtrack van Beverly Hills Cop won een Grammy voor beste filmmuziek 1 jaar later. Harold Faltermeyer, hier is Axel F.

0: denk als mijn kinderen het horen, dat die denken van... was dat liedje dat papa ooit op zijn Nokia had. Dat je dan zelf kon programmeren aan de hand van dingen die je kon vinden op internet. Dan kon je zelf je beltoon maken. XLF, Harold Faltermeyer uit de film Beverly Hills Cop, de eerste uit 1984. Straks nog één track van Phil Collins uit een film uit 1984. Stemmen voor onze ethisch top 800. Natuurlijk via onze website nostalgie.plus. Dan kun je terecht om je favoriete ethisch platen in die lijst te stemmen. Zometeen een plaat die door Dennis werd aangevraagd. Dennis had mij een berichtje gestuurd. En ik denk dat hij zometeen teruggecatapulteerd gaat worden naar de jaren 80. Naar een programma dat iedere dag op de Nederlandse radio te horen was. Ik ben er ook mee opgegroeid. De Avondspits met Frits Spits. Die gebruikten het als tune. En het kwam van het album Dare van The Human League. Wordt volgend jaar 45 jaar. Kwam uit dus in 1981, denk ik. Volgende week wordt het 45 jaar, ja. Do or Die, vraagt hij. Stond deze week al in de kijker, dat album, want ik had het gekozen als album van de week met onder andere Don't You Want Me en Love Action en Open Your Heart, allemaal daarop terug te vinden. En een minder bekend nummer dus, Do or Die, dat is voor zometeen.
1: Kop of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: I beg your pardon.
4: Samen aan tafel.
3: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
4: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro.
3: I love the witloof van de Lunch Garden.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over je verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, één keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Medimarket.
9: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
10: Het zijn nu de Crazy Days bij Medimarket. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
11: De ramen, deuren en veranda's van Reinaerts Aluminium bieden levenslang woonplezier.
12: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
11: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
12: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
11: Ramen, deuren, veranda's?
13: Reinaerts Aluminium.
12: Vind je vakman op reinaerts.be.
14: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
15: Amai, schoon.
14: Ja, ja.
15: En dat past binnen jullie budget?
14: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
15: Slim.
14: Prachtige keuken, hè.
15: Ja.
16: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe

ware synthesizer muziek zoals die alleen maar door de Human League kon gemaakt worden van het album Dare. Dankzij Dennis hoorde je hem hier. We zetten hem eerder deze week al in de kijker met het classic album uit de 80's. We zetten hem in het jaar 1982 toen die grote hits daaruit kwamen en bij ons vooral populair werd dit album. Don't You Want Me, Love Action, allemaal daarop terug te vinden. Open Your Heart, allemaal singles geweest en deze dus nooit een single geweest. Maar wel te horen hier in Villa Vinyl op deze vrijdag namiddag, middag. Dat was Do or Die. Frank Veldeman, die vindt het tof dat Villa Vinyl terug is. Kan je eens opzoeken of je soms UK hebt met het nummer Rendezvous, stuurt hij. Ik heb hem, want je hoort hem al op de achtergrond.

Alweer een eeuwigheid niet meer gehoord. Ik heb hem wel nog een tijd geleden nog eens gedraaid, denk ik. Ja, bands met een flinke geschiedenis, want er zaten leden bij van onder andere Roxy Music, van de band van Frank Zappa. En ja, uit deze band is dan weer Asia voortgekomen in de jaren 80. Dat was UK met Rendezvous 602. 1979 was het jaar. Die worden hem hier in Villa Vinyl, waar ik nu weer opnieuw tijd maak voor het debuutalbum van Sade uit 1984, waar ik al twee tracks van heb gedraaid. Het indrukwekkende debuutalbum Diamond Life. De laatste track die ik ervan laat horen is deze Hang On To Your Love.

0: Day en Hang On To Your Love. Maandag hoor je in de namiddag drie tracks uit het album uit 1985, waarmee Tears for Fears definitief hun commerciële doorbraak beleefde. Songs from the Big Chair, daar drie tracks uit. En straks ook nog een filmtrack van een film uit 1984 met de titelsong van Phil Collins. En zometeen Bos Keks. Ik zag dat hij aangevraagd werd met What Can I Say.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag 19 oktober
1: naar de 80's Top 800
3: van Nostalgie+.
6: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels,
7: natuursteen,
1: parket, Impermo.
8: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
9: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.
10: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius. Predici, dat betekent bij Cipari XL jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Predici-deals op cipariexcel.be of bij je Cipari XL. Cipari XL.
12: Love to see you shine.
13: Discamania, media bij Carrefour.
14: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
16: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
17: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
18: Even bollen met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed.
19: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Hoe mag die steek gebakken zijn?
8: Gebak, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen, hè.
2: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
8: Bleu.

0: Boskeks. What can I say? Aangevraagd door Patrick Bru. Grapje zal waarschijnlijk wel meer gemaakt zijn, zeker. Is er een stukje van je naam afgevallen?
1: Jouw feest van de 80's.
0: Vermoed het niet, maar Boskeks, what can I say? Ik denk niet dat hij een titel had meegestuurd. Boskeks, oh ja, iets van Boskeks. Hij zit trouwens in Spanje te luisteren. Veel plezier daar, Patrick. En bedankt voor je berichtje. Ja, nog één filmtrack uit 1984. Heb je te goed? En daarvoor gaan we terug naar een film uit 1984. Met in de hoofdrollen Jeff Bridges, Rachel Ward en James Woods. Vooral die Rachel Ward maakte indruk bij heel veel mannen. Ze speelde in een broeierige thriller over een ex-voetballer die verdween. Een verdwenen vrouw moet opsporen en voor haar valt. En die verdwenen vrouw was uiteraard Rachel Ward. Voor de soundtrack werd Phil Collins gevraagd om een nummer te schrijven dat perfect aansloot bij die soundtrack. En hij had eigenlijk al een liedje liggen uit 1981. Een demo met als werktitel How Can You Just Sit There? Hij schreef dat nummer na zijn eerste scheiding, maar het nummer zou eigenlijk terecht moeten komen op Face Value, maar herhaalde het niet. Uiteindelijk wist de regisseur van de film, Taylor Hackford, hem te overtuigen om de oude demo om te werken tot een nummer dat wereldwijd een grote hit werd. En zelfs in de coverversies van Mariah Carey en Westlife werden het opnieuw grote hits. Against All

Alcistis heeft het aangevraagd. Hello, greetings from Ghent. Thank for the great music. Hij had twee verzoekjes doorgestuurd. Rio van Duran Duran of London Calling van The Clash. Je hebt het gehoord, het is The Clash geworden. Ik ga er nog eentje draaien voor Sepp er zo meteen aan gaat beginnen. Ja, voor iedereen die berichtjes gestuurd heeft vandaag, waren er ongelooflijk veel. Ik heb niet iedereen aan bod kunnen laten komen. Volgende week vrijdag opnieuw nieuwe kansen. Blijf ze vooral doorsturen, zou ik zeggen. Geniet van je weekend. Hier is de Tom Tom Club nog voor Luc en de Wordy Rapping Hoods.

0: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb. Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
2: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
4: I can help.
3: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden. Lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kijtwaybank.be.
8: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
11: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
10: Ja, kom een keer kijken.
11: Amai, oh merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
13: Bebat.
12: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
14: Nou, gezellig dat jullie er opnieuw waren. En dat is weer een hartstikke mooi bedrag. Momentje, ik neem vast de documenten.
15: Nou, hartstikke? Heb je dat gehoord, Louis? Denk dat dat een Hollander is. Tel uw geld nog eens.
14: Kijk, het document is ondertekend. Waarvoor dank, lieve vrienden.
15: Dat is gerig gedaan, Robert. Nou, bedankt.
16: En doei.
15: Een Hollander begot. Maar wel een sympatheken, hè? Maar tel toch uw geld nog, Maurice Louis.
17: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
18: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
19: Ja, dat was leuk. Villa Vinyl is terug van weg geweest. En terwijl Domi al zijn vinylplaatjes terug opbergt in zijn platenkast, stuur ik veel meer leuke muziek jouw kant op. I Wish van Stevie Wonder is mijn eerste.
20: Your golden years. Nostalgie plus.
19: Het is 4:00 nieuws met Vrouwtje Kaljon.
21: Goedemiddag. De politie heeft al zeker 21 mensen opgepakt, waarvan minstens 13 minderjarigen bij de rellen in Brussel. Gemaskerde relschoppers hebben zich gemengd tussen de nationale vakbondsbetogingen en de leerlingenprotesten. Ze gooiden met stenen, flessen en verkeersborden naar de politie. Die greep dan weer in met waterkanonnen en traangas. De nationale vakbondsbetoging is intussen afgelopen. Maar die verliep rustig, maar de sfeer in Brussel blijft wel gespannen. De Liga voor Mensenrechten dient een klacht in tegen de preventieve arrestaties in Antwerpen. De politie pakt daar gekende overlastplegers op en houdt hen 12 uur lang vast zonder dat ze iets fout doen. Volgens de Liga is dat niet wettelijk. Burgemeester Els van Doesburg spreekt dat tegen en zegt dat de aanpak wel degelijk wettig is. Volgens haar gaat het om mensen die op straat rondhangen en vaak voor overlast zorgen. En een nieuwe stunt van Elise Mertens in het tennis. Ze staat in de halve finales van het toernooi in Peking. Elise Mertens klopte verrassend de ex-nummer 1 van de wereld, Iga Świątek, in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-3. Eerder won Mertens ook al overtuigend van de Amerikaanse Coco Gauff. Het is voor Elise Mertens nog maar de 3e keer in haar carrière dat ze de halve finales van een 1000-toernooi haalt. Ze neemt het morgen op tegen de Chinese Zheng. Het is echt herfstweer met veel wind en regen en maxima tot 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden is er nog kans op regen tot 15 graden. Zondag opklaringen met af en toe nog een bui en opnieuw 15 graden. Maandag blijft het overwegend droog bij 18 graden.
19: Dankjewel, Frauke. Het is druk onderweg en daar hebben verschillende ongevallen wel mee te maken. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 50 minuten van Antwerpen-Noord tot Berchem. Daar is een ongeval met een vrachtwagen gebeurd. De linker- en middenrijstrook zijn er versperd. Op de E313 naar Antwerpen een half uur extra van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de Brusselse binnenring verlies je 25 minuten van Sint Stevens Wolen we tot Leonard, daar is een ongeval gebeurd. Op de buitenring 20 van Diegem tot Machelen, ook daar is hinder door een ongeval. En op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen verlies je 15 minuten tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord.
4: Good Vibrations
13: met Sebastian de Krop.

Geef toe, dat is veel beter dan amok maken. Dancing in the Street van David Bowie en Mick Jagger. Goedemiddag, het is 4:11, vrijdagnamiddag. Wat wil zeggen dat het bijna weekend is. Ik kijk er al naar uit, want het wordt bij ons een lekker rustig weekend. Er staat niet veel op de planning en dat gaat deugd doen. 2 dagen om op adem te komen, tijd om wat uit te rusten, een boek lezen in de zetel, onder een goed vriezeken met een lekkere koffie bij de hand bijvoorbeeld. Meer moet dat eerlijk gezegd niet zijn. En voor het zover is, de laatste Good Vibrations van de week met vandaag in de show bezoek van collega Michel Follet. Maandag brengt hij namelijk een nieuw boek uit, maar je kan het in primeur dit weekend al op de kop tikken. Hoe en waar dat kan en waar het boek over gaat, vertelt hij hier straks zelf. Een nieuwe lading filmtickets wacht op een nieuwe eigenaar en dat kan jij worden als je straks meekwist met de openingszin. En in jouw feest van de 80's heb ik het vandaag over de liefde. Ik wil van jou weten hoe je het in de jaren 80 aanvroeg met het meisje of de jongen waar je een oogje op had. En de liefde, daar gaat het in de muziek ook over. Straks bij Huey Lewis en de News. En ook van dit kan je het warm krijgen. I just want to make love to you. Er is Etta James.

0: Marty McFly in zijn DeLorean, daar moet ik altijd aan denken bij dit. Muziek uit Back to the Future, The Power of Love. En als jij ook wat extra tijd hebt de komende dagen, wel, maak van het weekend dan gebruik om te stemmen voor de 80's Top 800. Kies jouw drie favorieten via de website nostalgie.plus. En misschien mocht deze wel in jouw top 3, The Power of Love dus van Huey Lewis en The News. Straks drie 80's sterren samen, Elton John, George Michael en Nick Kershaw. Eerst heb ik voor jou de dames van Cloud Substitute.
1: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
3: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
2: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
3: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
2: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
3: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
4: Medi-market.
5: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
6: Het zijn nu de crazy days bij Medi-market. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Nu bij Aldi 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
9: Peugeot.
8: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
9: Peugeot.
10: Hoera, ze zijn er weer.
11: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
10: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro. Lunch Garden.
12: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
13: Wel, je hebt geen gaatjes.
14: Maar?
13: Nee, geen maar. Wat blieft?
12: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
15: Voor sfeermaker Tuin van Maat, bloemen van opbak talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
16: Klaar voor de magie van eind jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
15: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
16: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
17: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
18: Oh, dat is goed.
17: De temperatuur van het douchewater was perfect.
18: Oh, dat is goed.
17: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
18: Dat was goed.
17: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
19: Oei. Dat is niet goed.
20: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

Het is er zo een die we echt allemaal kennen, hè? Een grote 70s hit voor Cloud Substitutes. Het is vrijdag namiddag, een paar minuten voor 4:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik vandaag, van vandaag beter? Wel, dat het de Nationale Actiedag was. De vakbonden protesteerden vandaag tegen de plannen van de regering. Je hebt het zelf misschien ook wel ondervonden als je de bus nam bijvoorbeeld, want er reden er vandaag opvallend minder. Ook op Brusselse airport waren veel vluchten geschrapt. En ja, dan was er natuurlijk de nationale betoging in Brussel. Het is daar flink uit de hand gelopen met rellen over verschillende delen van de stad en flink wat schade tot gevolg. En dat is altijd jammer, want zo gaat die boodschap van de betoging natuurlijk voor een stuk verloren. Als je op diesel rijdt en je moet bijna tanken, doe het vandaag nog, want morgen stijgt de prijs nog maar eens. En fors, er komt in één keer 10 cent per liter bij, waardoor de maximumprijs van diesel stijgt naar 2,50 euro per liter. Jawel, 2,50 euro. Dat is de op één na hoogste prijs ooit. En bakker Glenn Schuitzer uit Brugge is de eerste broodsommelier van ons land. Een wijnsommelier of een biersommelier, dat kennen we allemaal. Koffie, water of kaassommeliers, dat bestaat blijkbaar ook. En nu heeft ons land zijn eerste broodsommelier. Glenn Schuitzer is afgestudeerd als de eerste internationale broodsommelier van ons land. En heeft daarvoor een cursus van een jaar gevolgd in Duitsland. Om eigenlijk nog meer te leren over brood dan hij al wist. In zijn klas zaten mensen van over de hele wereld, uit China, Australië en de Verenigde Staten. En het was echt een zware opleiding met examens en een eindwerk zelf. En er kwam heel wat studiewerk bij kijken, want brood is niet zomaar een product. Dat is eigenlijk een van de meest complexe producten in ons leven. Er kan heel wat fout lopen in het proces, dus er is heel wat over te leren. Trouwens, die Glenn is zelf ook docent aan de school Ter Groene Poorten in Brugge. Dus ook daar zal hij ongetwijfeld zijn kennis van pas kunnen komen. De eerste broodsommelier dus van ons land. Zijn naam is Glenn Schuitzer.

George Michael en Nick Kershaw die zingen hier in het achtergrondkoor. Dat zijn grote namen die Elton John heeft kunnen strikken. Nikita. Zometeen neem ik je mee de dansvloer op met Patrick Hernandez. Eerst op een locatie waar het helaas minder vlot gaat. Dat is op de weg. De files met 20 minuten vertraging of meer. Op de Antwerpsring richting Gent vlieg je 1 uur en 5 minuten. Van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Door een ongeval is de linkerrijstrook er versperd. Op de E313 naar Antwerpen komen er 55 minuten bij tussen Herentals-West en Borgerhout. Antwerpsring richting Nederland. 3 kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de Brusselse binnenring schuif je 35 minuten aan van Expo tot Diegem. Ook daar is een ongeval gebeurt, de linkerrijstrook is er dicht. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, 1/2 uur extra van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Brusselse buitenring, 1/2 uur van Wezenbeek op hem tot Diegem. En op de A12 naar Brussel verlies je 20 minuten van Wolverhampton tot Strombeek-Bever. Ook daar is hinder, na een ongeval 2 rijstroken zijn er dicht.

0: Het heeft veel geregend vandaag en dat is goed voor de plantjes, denkt Lynn Anderson zometeen wellicht ook. Dat is voor na Queen.
1: De openingszin.
0: Another One Bites the Dust staat klaar. Een grote 80s classic van Queen. En die 80s, ja, die zijn belangrijk. Deze zijn ook de komende weken, want we zijn in jouw feest van de 80s hier bij Nostalgie Plus. Met vanaf maandag 19 oktober natuurlijk onze 80s top 800. En in aanloop daarna werk ik ook volop rond 80s plaatjes in deze quiz. Ik ga jou zometeen een nieuwe openingszin voorschotelen. Jij moet raden bij welke soort die hoort. En je speelt ook vandaag opnieuw voor 4 filmtickets. En vandaag dus ook een 80s opgave. Herken jij de volgende openingszin? Color me your color, baby. Color me your car. Color me your color, darling. I know who you are. Welke classic uit de 80s start met deze zin? Het is er eentje die je zeker gaat herkennen. En hopelijk weet je het ook, het antwoord. Want die 4 filmtickets, die kunnen van jou worden. Ik zoek de titel en ook de naam van de groep. Van het nummer dus. Dat begint met de openingszin. Color me your color, baby. Color me your car. Color me your color, darling. I know who you are. Jouw antwoord mag je mij nu sturen. En dat doe je het makkelijkste in een berichtje via WhatsApp. 0477-900-800.
2: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas tof.
3: Krevel. Leef beter. Doe, doe, doe. Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
4: Oh, was dat?
3: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
4: Ik was nog niet klaar.
3: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
5: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
6: Oh, een eekhoorn.
5: Een safari in de jungle.
6: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
5: Of maak van je koffiezet.
7: Voilà, uw koffie.
5: Een professionele espresso-machine.
7: Voilà, uw triple latte. Macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
8: Make it extra.
5: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij, waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
10: Van plastic, metaal of drankkarton.
9: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
11: Kop
12: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
13: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
12: is wie er mag rijden. Yes, munt.
13: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
14: Proximus presenteert.
15: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
16: Ja.
15: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
16: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
15: Nee, dat is loesje.
14: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
17: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
18: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
17: Ja.
18: Wauw.
17: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
18: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
17: En daarom sturen we updates over je verbruik.
18: Om de 6 seconden?
17: Nee, nee. 1 keer per maand.
18: Ah.
17: Meer info op luminus.be.
19: Mannekes, bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
20: Wat blief?
19: Bij Gamma krijgen we
20: 25% korting op alle verf.
19: Oh, je weet het al.
20: Ja, ja.
19: Oh, en wat gaan we doen dan?
20: Schilderen natuurlijk.
19: Oh ja, wij zijn niet zot, hè? Nee, nee, zeker niet.
20: Gamma.
1: Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
19: Gamma, jouw verfexpert.
8: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
11: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
8: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
11: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
8: Ramen, deuren, veranda's?
21: Reinaars Aluminium.
11: Vind je vakman op reinaars.be.
22: Het beste uit de 60s, 70s en

Wat een funky nummer van Queen. Another One Bites the Dust. Baslijntje doet je al vlug denken aan dat van Good Times van Chic. En dat is wellicht geen toeval, want bassist John Deacon die was grote fan van Chic en van Nile Rodgers. Voor Jermaine Jackson en Pia Zadora heeft het nog niet genoeg geregend. Eerst even kijken in de Rose Garden van Lynn Anderson.

0: die regenboog is het toch nog even wachten, vrees ik hoor. When the rain begins to fall, Jermaine Jackson en Pia Zadora.
1: De openingszin.
0: Vandaag met Geert uit Dikkebus. Geert, een goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Een Dikkebus, Geert, daar heb ik nog nooit van gehoord. Waar ligt dat?
2: Ja, dat is de zeegemeente van Ieper.
0: Ah, oké, goed. In het, beetje het zuiden van West-Vlaanderen dus eigenlijk. Daar zitten we.
2: Ja.
0: En je bent aan het puzzelen. Wat ligt er voor je?
2: Een puzzel van Jan van Haasteren. Van 1000 stuks.
0: Ja. Moeilijk of valt het mee?
2: Het is een redelijke moeilijke. Ja.
0: Oké, kijk. Maar intussen muziek van Nostalgie Plus op de achtergrond. En misschien wel 4 filmtickets scoren, want je hebt meegespeeld met de openingszin. Vandaag met deze opgave. Color me your color, baby. Color me your car. Color me your color, darling. I know who you are. De vraag van welke 80s song is dat de openingszin, Geert?
2: Dat is van Blondie, Call Me.
0: Ja. Proficiat, 4 filmtickets komen jouw kant op. Welke herinneringen heb jij nog aan Blondie en Debbie Harry, Geert?
2: De uitgangsperiode met de vrienden, hè.
0: Ja, oké, goed. En ja, wat voor muziek, wat was zo jouw stijl, jouw genre qua muziek, waar hield je van?
2: Mijn stijl was eigenlijk veel disco, dan soms een keer andere muziek erbij, maar meestal disco, ja.
0: Oké, dan is dit iets harder natuurlijk soms, hè, Blondie? Dan is dit een beetje harder, Blondie, toch?
2: Iets harder, ja. Een tekstje, ja.
0: Weet je zo nog welke discotheken, waar hing je uit in jouw tijd?
2: In de streek van Waregem, de Kleine Dansing, de Hallerie, en dan in Beverleien de Poseidon. Dan soms naar de Biba en Machelen. Zo'n beetje de discotheek naar de streek.
0: Ik heb zo het gevoel dat je ze allemaal kende in de buurt. Kan dat, Geert?
2: Ja, dat kan, ja.
0: Het lachje verklapt veel. Goed, Geert, 4 filmtickets zijn voor jou. En Call Me, die heb je ook te goed natuurlijk, hè, Blondie. Dankjewel en nog goed puzzelen, hè.
2: Ja, dankjewel, hè.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
5: Maar alleen nee, mama.
3: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Hoe komt dat?
7: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
9: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Het is uw linkeroor hier, hè.
12: En uw rechteroor.
11: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
12: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
11: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
12: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
11: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
12: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
11: Ja, ja. Het kan anders.
13: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
14: Oh, dokter, het gaat niet meer.
15: Oei, en hoe lang speelt het al?
14: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
15: Oh, klassiek geval.
14: Is het nog te redden?
15: Nee, tijd voor iets nieuws.
14: En waar vind ik dat?
15: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
14: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
15: Ja, ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
14: Gratis?
15: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
16: Macri, waar beter slapen begint.

0: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
1: Er staat veel wind, dus dat is eigenlijk ideaal weer om het water op te gaan in de zeilboot van Enya na Cliff Richards. Your golden years. And we don't talk anymore. Nostalgie plus. 5:00, Frankie Caljonne is er met nieuws.
2: Goedemiddag. In Brussel krijgt de politie het maar niet onder controle. De railschoppers verspreiden zich over verschillende delen van de stad. Het is vooral nog erg onrustig aan het station van Brussel-Zuid. Een 100-tal gemaskerde jongeren hebben de betoging van de vakbonden gekaapt. Ze gooien met stenen, flessen en verkeersborden naar de politie. En ze staken ook al steps en auto's in brand. De politie zet massaal het waterkanon en traangas in. En pakte ook al zeker 21 mensen op, onder wie vooral minderjarigen. Op het Assize-proces over de dood van kleuter Dien is vandaag ook de Nederlandse politie verhoord. Die vonden het lichaam van de jongen van 4 in Zeeland. En ze pakten Dave de Kok ook op in de buurt van Utrecht. De Kok kwam vanmorgen al aan het woord. Hij heeft voor het eerst gepraat over wat er volgens hem gebeurd is. Hij gaf toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien had mishandeld. En hij bekende ook dat hij verantwoordelijk is voor de dood. De Kok riskeert tot 30 jaar cel. Er is mogelijk opnieuw bewijs gevonden over de zaak van de bende van Nijvel, dat schrijft het laatste nieuws. In de Dender in Geraardsbergen zijn gisteravond auto-onderdelen gevonden bij een duikoefening van de brandweer. De onderdelen zijn van een Volkswagen uit het bouwjaar 1984. En die werd mogelijk gebruikt als vluchtwagen van de bende van Nijvel. Maar voorlopig is er nog geen verband aangetoond. De bende maakte in de jaren 80 28 dodelijke slachtoffers in ons land. En een nieuwe stunt van Elise Mertens in het tennis. Ze staat in de halve finales van het toernooi in Peking. Elise Mertens klopte verrassend de nummer 9 van de wereld, Iga Swiatek, in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-3. Eerder won Mertens ook al overtuigend van de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4. En ze neemt het morgen op tegen de Chinese Zheng. Vanavond en vannacht bewolkt met soms nog felle buien en minima tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden is er nog kans op regen tot 15 graden. Zondag opklaringen met af en toe nog een bui bij opnieuw 15 graden. En maandag blijft het overwegend droog bij 18 graden.
1: Waar schuif je 20 minuten of langer aan? Ik weet het, dat is op de Antwerpse ring richting Gent het geval. Er komen 50 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Door een ongeval met een vrachtwagen is de linkerrijstrook daar nog steeds afgesloten. E313 naar Antwerpen, 3 kwartieren extra van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, 40 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de Brusselse binnenring verlies je ook 40 minuten van Expo tot Machelen. Op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen een half uur van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. Antwerpse ring richting Nederland, een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op de A12 naar Brussel komen er 20 minuten bij van Wolvertem tot Stroombeek-Bever. Uitkijken daar, door een ongeval zijn namelijk 2 rijstroken afgesloten.
3: Good Vibrations
4: met Sebastian de Krop.

0: En Cliff Richard, hij is volgende week jarig en wordt 86. We don't talk anymore. Emja staat klaar met de Orinoco Flow.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Dat is een 80's classic natuurlijk. Misschien kan je voor jouw top 3 wel een thema maken. Een thema rond zeilen, water, bootjes, iets dergelijks. En dan past die Enya daar zeker in thuis. Ja, we zijn volop aan het toewerken naar de 80's top 800. Die start op maandag 19 oktober. Maar kan pas echt goed en wel beginnen als ook jij gestemd hebt. Dus ga naar nostalgie.plus en kies jouw 3 favorieten uit de 80's. Intussen warmen wij jou verder op en ik doe dat ja, iedere dag met een thema die helemaal ethisch ingekleed is. En vandaag wil ik het hebben over de liefde met de vraag: hoe vroeg jij het aan in de ethisch? Was dat met, ja, ik zeg maar wat, een briefje? Misschien wel op de dansvloer tijdens een of andere slow? Of ja, misschien belde je wel gewoon oldschool nog naar de vaste telefoon thuis bij de jongen of het meisje die je op oog had. En dan met het risico natuurlijk dat het de mama of de papa was die de telefoon opnam. Want zo ging dat uiteraard nog in de 80's met die vaste telefoon. Hoe vroeg jij het aan in de 80's? Wil ik graag weten, ook van jou. Dus reageer even en stuur een bericht. Dat kan via WhatsApp op 0477 900 800. Hoe vroeg jij het aan in de 80's?

0: What a Shade of Pale van Procol Harum. Hoe vroeg jij het aan in de 80's? Anja uit Beveren reageert. Bij ons ging dat met een briefje in de klas. Ik schreef, ik vind je leuk. Wil je mijn lief zijn? En schoof het onder zijn bank. De hele namiddag durfde ik niet meer naar hem te kijken. Gelukkig kwam er op het einde van de dag een briefje terug met daarop ja. Hoe vroeg jij het aan in de 80's? Je mag ook nog steeds reageren via WhatsApp. Prince staat klaar. I would die for you.
1: Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Sunweb holiday.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
8: Ieder zijn leven,

0: zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
1: Xina.
0: Xina. Ja aan je dromen.
2: Minder. En meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank. Dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.

0: Een absolute 80s icoon waar je niet naast kan. En Prince and I Would Die For You.
1: Jouw feest van de 80s.
0: In aanloop naar onze 80s top 800 die over exact 10 dagen begint, doen wij jou al helemaal zin krijgen hier bij Nostalgie Plus. Ik werk iedere dag rond een thema. En vandaag is dat de vraag: hoe vroeg je het aan in de 80s? Er komt heel wat reactie weer binnen, onder andere van Christel. Zij stuurt: bij mij op school in Tielt had een ieder wel een beste vriend of vriendin die als boodschapper het in jouw plaats ging aanvragen. Er was dan ook dikwijls nogal een verloop op de speelplaats, schrijft ze met een smiley erachteraan. Een beetje hetzelfde verhaal bij Lutz uit Temse. Ik liet mijn beste vriendin het eerst voorzichtig polsen. Zij kwam terug met: hij vindt jou ook tof. Dat was voor mij genoeg om de volgende dag met verse moed hem zelf te vragen of hij mee wou naar de kermis. Hij zei ja. Ik heb de hele rit op de rupsbaan geglimlacht. Peter die zegt: ik belde naar haar thuis op de vaste telefoon. Haar vader nam op, dus ik zei heel beleefd: goedenavond, mag ik even met El spreken? Mijn stem die sloeg bijna over. Toen ze eindelijk aan de lijn kwam, vroeg ik of ze de zaterdag mee naar de dancing wou. Dat gesprek duurde, ja, ik denk nog geen 2 minuten, maar ik heb het nadien 100 keer opnieuw afgespeeld in mijn hoofd. Even kijken, wie nog? Maya stuurt: ik was er in de 80's nog te jong voor, helaas, om het aan te vragen. Ja, het kan ook natuurlijk. En Dirk die zegt dan weer: ik vroeg haar mee naar de kermis en dacht dat dat wel duidelijk genoeg was. We aten een smoutenbol, deden een paar attracties en op de terugweg vroeg ik: ben ik nu jouw lief? Ze lachte en zei: ja, het hangt er vanaf of je mij nog een smoutenbol trakteert. En dat heb ik dan maar gedaan. En ja, uiteindelijk zijn we een hele tijd samengebleven. Kijk, je ziet, de liefde, het doet wat. En we hebben er met z'n allen duidelijk ook heel wat voor over. Komt hier nog eentje net binnen van Mark uit Sint-Niklaas. Ik heb mijn vrouw eigenlijk gevraagd om een fuif in het parochiezaaltje. We hadden al 3 keer samen gedanst op een slow. En toen de muziek even stil viel, vroeg ik: zou je eens met mij maar een cinema willen? Ze zei ja. En ik weet nog altijd niet welke film er toen draaide. Het zou kunnen, inderdaad. Goede herinneringen, duidelijk, aan de 80's. Dit is Rod Stewart nu.

Straks komt collega Michel hier nog even langsgelopen. Eerst muziek van onder andere Billy Ocean en ook Christopher Cross, Ride Like the Wind. En een overzicht van de files, die waarin je 20 minuten aanschuift of langer. Op de E313 naar Antwerpen vlieg je 3 kwartier van Herentals West tot Antwerpen Oost. Op de Antwerpse ring richting Gent nog steeds 40 minuten van Antwerpen Noord tot in Borgerhout, waar de weg intussen wel vrijgemaakt is. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen komen er ook 40 minuten bij van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. E17 naar Antwerpen 25 minuten van Haasdonk tot Antwerpen West. Op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen 25 minuten extra van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen Noord. Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten van Antwerpen West tot Borgerhout. En ook op de A12 naar Brussel verlies je nog 20 minuten tussen Wolvertem en Strombeek-Bever. Door een ongeval zijn daar nog altijd 2 rijstroken dicht.

0: ik wil ook wel graag aan het weekend beginnen, maar het is nog een beetje te vroeg voor mij om al door te gaan. Nog een klein half uurtje. Billy Ocean en Are You Ready? Collega Michel Follet die brengt een nieuw boek uit en dat heeft te maken met Nostalgie Plus. Ik laat hem graag zelf uitleggen waar het over haar gaat. Dus komt Michel er zo meteen even bij. Eerst nog een plaatje over de regen. Ja, ik heb er al gehad vandaag. Wat is dat toch? Nog eentje en dit keer is die van Creedence Clearwater Revival. Ik heb ook Fleetwood Mac met As Long As You Follow.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag 19 oktober
1: naar de 80's top 800
3: van Nostalgie Plus.
6: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
7: Jij toch niet.
8: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
9: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
10: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
9: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
10: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
9: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
10: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent. Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
9: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
12: Jaan?
13: Ja?
12: Jaan?
13: Ja?
12: Oeh, je hebt mij gehoord?
13: Ja, tuurlijk dat.
12: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
13: Jij nog niet, hè?
12: Ik weet het.
9: Want nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken met kortingen tot wel 750 euro. La Perre. Wij maken alle oren blij. Oei.
12: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
9: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
12: Ja, en hoe verder liever?
9: Ver genoeg, maar niet te ver.
12: Ah ja, voor de kinderen.
9: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
14: Dat is Imo!
1: Het beste uit de 60s, 70s en

0: Have you ever seen the rain? Al veel te veel vandaag om eerlijk te zijn. Creedence Clearwater Revival. Zometeen nog eens goed dansen op Boystown Gang. Maar eerst leuk bezoek van een collega van Michel Follet. Michel, een goedemiddag.
1: Dag Seb.
0: Michel, je bent hier niet zomaar, maar met een reden.
1: Ah, ik maak hier radio af en toe.
0: Je maakt hier radio, maar we hebben jou vanmiddag al gehoord. We zijn intussen een paar uur verder. En je bent hier opnieuw met een reden. Je hebt een boek uit.
1: Ja, een boek met Nostalgie Plus.
0: Ja.
1: Naar het programma op het middaguur. Hè,
0: met
1: 100%
0: dus
1: Follet.
0: De titel 100% Follet. Waarover gaat het?
1: Ja, ik lig tussen de lakens. Het is een
0: op de cover. Stam, voor de duidelijkheid.
1: Ja, op de cover zit ik in bed. Lig ik in bed.
0: Ja.
1: Je ziet mijn contouren. Zo mooi ben ik niet om op een cover te staan.
0: Is het zedig ook voor de duidelijkheid?
1: Zedig, uiteraard. Handjes boven de lakens. Nee. Maar het beddengoed is versierd met 45 toeren platen.
0: Ja.
1: Het is een gedroomde, nee, een droomselectie. Eerst was het een droomselectie van de jaren 60, 70, 80.
0: Ja, oké. Okay. Je hebt het over artiesten, over nummers. Waarover gaat het specifiek? Ja.
1: Eén deel over liedjes, één deel over artiesten. En 35, 37 artiesten, want ik heb al eerder een boek gemaakt, Buffet Follet.
0: Uh-huh.
1: Ik spaar nog wat op voor mogelijk een derde boek. Het is heel eigenzinnig, hè? Het is geen canon, het is geen best-of. Je gaat misschien denken, waarom kiest hij die eruit? Omdat ik daar een verhaal over heb,
0: okay.
1: Natuurlijk. Hè? Het zijn muziekcolumns, zeg maar. Ja. En de bedoeling is ook wel liedjes te herontdekken. Liedjes die je misschien zelf niet zo frequent nog in het achterhoofd hebt. En die ik ook wel in 100% Follet laat horen. En dan heb je de QR-code waarmee je het liedje meteen kan raden.
0: Dat is handig inderdaad. Dus
1: op YouTube. Want op Spotify staat de helft van wat ik uitkies niet.
0: Is dat?
1: Ja,
0: zo
1: eigenlijk iedereen maakt maar
0: is de muziekkeuze.
1: Maar nee, ze maken toch een beetje de mensen wijs dat op Spotify alles staat. En
0: dat is niet zo.
1: Nee. Dat is echt niet zo. En dan vind ik het zo jammer dat er dingen echt vergeten worden. Echt liedjes die volgens mij het waard zijn, maar die ofwel nooit op cd werden uitgebracht of nooit gecompileerd op cd. Ik weet niet waarom. Of ze moesten betalen bij Spotify. Wouden ze niet. Ja, weet ik veel. Maar in ieder geval, ik vind het handig dat op YouTube alles staat. Echt waar. Alles.
0: Ja. Heb je één grote favoriet in het boek, een liedje waar je van zegt?
1: Nee. Ik moet al
0: die vraag
1: wel
0: mag
1: ik
0: jou nooit stellen.
1: Nee, omdat het varieert van de ene dag op de andere natuurlijk. Hè.
0: Ja.
1: Het langste hoofdstuk wijd ik aan Godly & Cream. Dat is zeg maar de helden van de jaren 80. Die vind ik het meest creatief. Dat is popmuziek waar ik enorm van hou. Op een of andere manier is dat muziek die mij altijd blijft intrigeren. Heel veel liedjes heb ik wel gehad na een tijd. Maar ik heb natuurlijk al zoveel jaren radio gemaakt dat je het gevoel hebt, en dat heb ik bij Godly & Cream nooit.
0: Ja.
1: Nooit. Op een of andere manier ontdek ik telkens weer wat anders in die liedjes. Maar ze hebben natuurlijk niet zoveel grote hits gehad.
0: Ja, als het goed is voor jou, ik heb uit jouw boek wel 5 songs geselecteerd waar mijn oog op viel. Daar gaan we het volgende week over hebben, hier in Good Vibrations. Iedere dag kom je langsgelopen, gaan we één song voorstellen. En ja, het boek zelf komt maandag eigenlijk uit, maandag 12 oktober.
1: Ja.
0: Maar voor wie wil, kan het eigenlijk dit weekend al op de kop tikken en dan nog wel gesigneerd door jou.
1: Heel toevallig, mensen van de Oostense boekenbeurs nodigden mij uit omdat De Spooktreinmoorden, een thriller die ik in het voorjaar geschreven heb, zich een beetje afspeelt in Oostende.
0: Ja.
1: Want dat moet een aanleiding zijn. Je mag alleen maar binnen op die boekenbeurs als je een boek schrijft waar een link met Oostende is.
0: Okay.
1: En was dat toch toevallig. En komt nu ook nog dat andere boek uit, 100% Follet. Ik zeg, mag ik daar dan ook? Er zit geen verwijzing naar Oostende in, maar het mocht. En dus, één dag eerder, 11 oktober, kan je inderdaad al het eerste exemplaar krijgen van 100% Follet. Met een mooi extraatje, denk ik, want ze hebben speciale bladwijzers gemaakt voor die gelegenheid, de organisatoren.
0: Ja?
1: En ik geef zelf ook nog een paar cadeautjes weg. Dus, ja.
0: Overmorgen in Oostende, Chrysantenstraat, daar gaat het door, de Oostendse
1: boekenbeurs. Niet eens waar het is hoor. In het ontmoetingscentrum De Blomme. En de toegang is gratis, dus je mag in- en uitlopen. En het is zo'n rustige, gezellige boekenbeurs. Het is geen mega-event, dat heb ik al begrepen.
0: Ja.
1: En organisator Geert heeft het allemaal heel goed in de touwtjes in handen.
0: En wanneer ben je daar?
1: Volle vertrouwen.
0: Hoe laat?
1: De hele dag.
0: De hele dag, van
1: 10 tot 5.
0: Okay,
1: en een voorstelling van het boek, want er is ook een soort gesprek met voorstelling met toeters en bellen, majoretten, fanfares, vuurwerk om 11 uur 's morgens. 11 uur 's morgens.
0: Mooi is dat, daar kijken we met z'n allen naar uit. Overmorgen dus in Oostende en vanaf maandag kom je hier ook opnieuw dagelijks langslopen om een van de songs uit het boek voor te stellen. Michel, dank je wel alvast.
1: Jij bedankt.
0: Fijn weekend en tot maandag.
1: Jij ook.

Can't Take My Eyes Off You van Boys Town Gang. Een voorsmaakje van wat volgt, want... Het is bijna 6 uur. We gaan het weekend inzetten met de Soul & Disco Show. Zometeen veel plezier. Ik heb de Beatles als laatste. Penny Lane.

0: eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Hoe mag die steak gebakken zijn?
1: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
0: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
1: Bleu.
2: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
0: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
3: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
8: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Ramen, deuren, veranda's. Reinaerts
10: Aluminium. Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
11: Yes! Allee, jongen, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
13: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel. We'll be right back.

0: Goedenavond. Het blijft een kat-en-muisspel in Brussel. Het is vooral nog erg onrustig aan het station van Brussel-Zuid. Gemaskerde relschoppers, vooral dan jongeren, vallen de politie voortdurend aan. Ze gooien met stenen, flessen en verkeersborden. De ravage is groot, bushokjes zijn volledig vernield, 3 MIVB-bussen raakten beschadigd en verschillende steps werden in brand gestoken. De politie zet intussen volop het waterkanon en traangas in om een einde te maken aan de rellen. Ze pakten ook al zeker 21 mensen op. De rellen hebben volgens de politie niets met de vakbondsbetoging te maken, want dat verliep rustig. Op het assiseproces over de dood van kleuter Dien is vandaag ook de Nederlandse politie verhoord. Die pakte 4 jaar geleden Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. En ze vonden ook het lichaam van de jongen in Zeeland. De Kok kwam vanmorgen al aan het woord. Hij heeft voor het eerst gepraat over wat er volgens hem gebeurd is. Hij gaf toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien had mishandeld. En hij bekende ook dat hij verantwoordelijk is voor de dood. De Kok riskeert tot 30 jaar cel. En op de wereldbeker korte baan zwemmen heeft Luca Hanvo goud gepakt op de 800 meter vrije slag. Hij was 3 seconden sneller dan de Amerikaan Foster. Daarmee is Hanvo ook geplaatst voor het WK in Peking in december. Ook Roos van Otterdijk pakte goud, maar dan op de 50 meter vlinderslag. Ze verscherpte opnieuw haar eigen Belgisch record met 900ste. Vanavond en vannacht bewolkt met soms nog felle regenbuien en minima tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden is er dan nog kans op regen tot 15 graden. Zondag opklaringen met af en toe nog een bui, opnieuw bij 15 graden. En maandag blijft het overwegend droog bij 18 graden.
1: De Soul & Disco Show.

The Soul and Disco Show.

0: pas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid. Hoera, ze zijn er weer.
2: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
1: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
3: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Joragoldappelen, win je thuis.
4: Peren.
3: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
4: Kom, we peren hem.
3: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
6: Ja, ik bel rap de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
10: Voor sfeermaker Tuin van Aert. Bloemen van opbak talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
11: Klaar voor de magie van eind jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
10: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
11: Reserveer op tuincentraklaas.be.

0: leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
2: Info op telenet.be.
3: En wel, ik ga eens gaan kijken.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.

0: laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
2: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
5: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
4: Prachtig. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
6: Dat's 24.
7: Mannekes, bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
8: Wat blief?
7: Bij Gamma krijgen we
9: 25% korting op alle verf?
7: Oh, je weet het al.
8: Ja.
7: Oh, en wat gaan we doen dan?
8: Schilderen natuurlijk.
9: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
7: Nee, zeker niet.
10: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: Wij zijn tevreden over uw werk.
12: Maar?
11: Nee, geen maar.
12: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
13: Joehoe!
14: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
13: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
14: Oh my, zalig, merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
15: B-Bad.
12: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
16: Oh, dokter, het gaat niet meer.
17: Oei, en hoe lang speelt het al?
16: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
17: Oh, klassiek geval.
16: Is het nog te redden?
17: Nee, tijd voor iets nieuws.
16: En waar vind ik dat?
17: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
16: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
17: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
16: Gratis?
17: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronse en maak kans om je aankoop terug te winnen.
12: Macri, waar beter slapen begint.
18: Ma, die juwelen. Gonne de Robert.
19: Maar schatteke, die kan er zo moeilijk afstaan van doen.
18: Het ligt er toch maar te liggen. Doe het er iets plezant mee.
19: Wat dan?
18: Een kroes, een hond, een evenring begot.
19: Robert de Nixpeer, zeg dan.
18: Ja, de Robert pakt zijn tijd en zegt wat je het best kunt. Bijhouden, verkopen of veranderen.
19: En dat is betrouwbaar?
18: Anders zou ik dat niet zeggen, hè, ma.
19: Allee, we gonne de Robert.
12: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenixpeer.be.

0: Goedenavond. Er is veel schade na de rellen in Brussel. Relschoppers hebben bushokjes, vuilnisbakken, verkeersborden volledig vernield. Ze staken ook steps en auto's in brand. En 3 MIVB-bussen raakten zwaar beschadigd. Daarbij raakte niemand gewond. Intussen lijkt het ergste wel voorbij. Hier en daar zijn er wel nog enkele opstootjes. De politie heeft meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet om de jongeren uiteen te drijven. De rellen hebben volgens de politie niets te maken met de vakbondsbetoging. Dat verliep rustig. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil intussen dat de vakbonden opdraaien voor de schadekosten van de vernielingen. Hij vindt dat ze wel verantwoordelijk zijn voor de rellen in de stad. Boucher had gisteren nog opgeroepen om de vakbondsbetoging uit te stellen. Hij vreesde dat die uit de hand zou lopen na ook de hevige rellen tijdens de studentenprotesten in Luik. Maar de vakbonden zeggen dat ze niets te maken hebben met het geweld. Ze veroordelen het en vinden niet dat ze verantwoordelijk zijn voor de daden van iemand anders. De Verenigde Staten nemen nieuwe sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat hof vervolgt mensen voor oorlogsmisdaden en genocide. Amerikaanse bedrijven mogen geen diensten meer leveren aan het strafhof. De Amerikaanse regering en dan vooral president Trump hebben al langer kritiek op de werking van het strafhof. Omdat die een arrestatiebevel vorderde tegen Israëlisch premier Netanyahu. En dat is een nauwe bondgenoot van de VS. Het strafhof veroordeelt de sancties. Vanavond en vannacht bewolkt met soms nog felle regenbuien en minima tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden is er kans op regen tot 15 graden. Zondag opklaringen met af en toe nog een bui, opnieuw bij 15 graden. En maandag blijft het overwegend droog bij 18 graden.
1: De Soul en Disco Show.
2: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Bij Cipari XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Si Passione 30 ml voor maar 50 euro. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op icipariXL.be of bij je Cipari XL. Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
6: IKEA. IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Yes! Allee, zo snel het, jong. En die computer?
8: Ja,

0: Helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
2: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
2: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
0: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
4: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen. Online op alternate.be of in de winkel.
5: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie+.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Relaxed.
6: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Code Yellow!
9: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Kijken, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
9: Info op telenet.be.
10: En wel, ik ga eens gaan kijken.
11: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor
1: Nostalgie Plus. Drummond.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
3: Oh, dat is goed.
2: De temperatuur van het douchewater was perfect.
3: Oh, dat is goed.
2: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
3: Dat was goed.
2: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameus een loonsverhoging.
4: Oei, dat is niet goed.
5: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
6: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
7: De Soul & Disco Show.

0: en disco hits bij Nostalgie Plus. Welkom in de Soul en Disco Show.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's Top 800
2: van Nostalgie Plus.
0: Your Golden Years.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's Top 800
2: van Nostalgie Plus.
0: Nostalgie Plus.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.